0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top vandaag en morgen in het Turkse Ankara is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daagse handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Het is zijn eerste bezoek sinds hij 5 jaar geleden op een Chinese sanctielijst werd gezet na zijn kritiek op mensenrechten schendingen. Tijdens de missie spreekt de minister onder meer met zijn Chinese ambtgenoot over de handelsrelatie tussen beide landen en over de spanningen rond ASML en Nexpedia. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. De as die de vulkaan afgelopen weekend tot 1,5 kilometer hoogte uitstootte is over het vliegveld gewaaid. Daardoor is opstijgen en landen voorlopig niet mogelijk. Tientallen vluchten zijn er al geschrapt of omgeleid en reizigers krijgen op de luchthaven eten en drinken. De Etna is nog steeds een van de actiefste vulkanen van Europa. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Dit uur.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp. Minister Sjoerdsma reist vandaag naar China voor een 3-daags handelsmissie met 17 Nederlandse bedrijven. Door nieuwe activiteit van de vulkaan Etna ligt het vliegverkeer van en naar Catania op Sicilië stil. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Canada wil 12 nieuwe onderzeeërs laten bouwen door het Duitse bedrijf ThyssenKrupp Marine Systems. Met die aanschaf is een bedrag gemoeid van zo'n 10,5 miljard euro. Deze onderzeeërs vervangen de verouderde Canadese vloot en worden ook ingezet in het Noordpoolgebied. De aankoop past in de plannen van Canada om de defensieuitgaven de komende jaren fors te verhogen. Op de NAVO-top, vandaag en morgen in het Turkse Ankara, is meer investeren in defensie het belangrijkste thema. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat grote erfenissen veel zwaarder belast mogen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar de erfbelasting. 2/3 van de ondervraagden vindt het huidige systeem van erfbelasting prima, maar ruim de helft wil meer belasting op grote nalatenschappen. Zo'n 12% wil erfbelasting helemaal schrappen. Volgens schattingen valt nu zo'n 3/4 van de schenkingen van ouders naar hun kinderen onder de vrijstellingsgrens. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja, van Jumbo.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Hey, goedemorgen, het is de aftrap van misschien wel jouw ultieme geluksdag. Het is namelijk de 7e van de 7e. En tijd voor een verse nieuwe ochtendshow. Tussen nu en 10 uur Achterhoek.

zweven op dinsdagmorgen. Goedemorgen, Call on Me, Eric Preach. Die zorgt voor de productie. En het is Birgit vanochtend die de productie doet in dit programma, de ochtendshow. Ze is er nog niet, ze is te laat. Ah! Nou, oké. Okay. We hebben nog tot 10 uur, hè. Als ze om 9:30 komt binnenzetten, dan... Eens even kijken, dan hebben we na 10 een uitgebreid gesprek. Ja, lekker hoor. Hey, trouwens, ik kan wel een dagelijkse stroomstoringsjournaal gaan neerzetten hier bij Regio 8. Want er zijn wat stroomstoringen in de regio. Gisteravond ook weer in Doetinchem. In onder andere de Jongstraat, Staringstraat en Vondelstraat. Duurt een paar uur. Dankjewel, Leander, want

Justin the Whale met een bijna eeuwige glimlach op zijn mond. Is je dat wel eens opgevallen? Ja, de man met de grote grijns. Justin en Cheerio, dit is Regio 8. Vandaag wordt het eigenlijk best wel een lekkere dag. Een afwisseling van wolken en zon vandaag. Nou, op dit moment vooral heel veel bewolking. Ik heb nog geen zon gezien. Maar het wordt vanmiddag 23 tot 25 graden. En de komende dagen gaat die temperatuur stijgen. Nou, gaat je over 30, 31. Meer over het weer in deze ochtendshow. Met weerboer Gerrit uit het oosten. Het is natuurlijk Silvolde. Straks 8:30. Oké. Okay. Hey, nog even kijken naar een file gemeld op de A12. Dat is de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 3,5 kilometer was die. En in 10 minuten tijd gestegen daar met stip naar 5,5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Nou, sterkte als je onderweg bent. En dit is een hele nieuwe ochtend.

Ja, ik dacht, laten we het ontbijt vanochtend even wat anders inrichten. En het moet meer swingend zijn. Gewoon dat je denkt, hè, ik heb die slaap ook echt uit mijn ogen. Heerlijk. Het is natuurlijk Traffic van Tiësto. Hey, doe jij sport? Nog niet? Voor al diegenen die nu nee zeggen, ik heb nog wel een sport wat hartstikke leuk kan zijn. Dat is namelijk gravel rijden. Een soort wielrennen, maar dan dus op gravel. Dat schijnt heel stoer te zijn. Hartstikke populair, ook in de regio. Nou, de afgelopen zaterdag was er hier in de regio in Bredevoort de ronde van die plaats. Die bleef de 9e editie, maar de vraag is of er nog meer zullen volgen. Want de animo onder de renners neemt hiervoor wel steeds meer af. Maar gravelrijden schijnt heel erg populair te zijn. Een van de toppers uit de regio is Mark Scheurs. Hij zegt, ja, dat moet je gaan doen. Dit is goed. Nou, hij kan het zeggen, want hij is namelijk geplaatst voor het EK en het WK.

0: Ja, de laatste jaren gaat er geen zomer voorbij. Of het liedje wordt wel gedraaid op het terrasje, waar dan ook in de wereld, zou je kunnen zeggen. Hij komt het Puerto Rico, deze Don. Ja, Don Omar. En Danza Kudoro. Goedemorgen, 7:30. Dit is Regio 8. Als je binnenkort op vakantie gaat en je denkt, verrek, ik heb alles geregeld, behalve mijn paspoort, ik moet nog een paspoort aanvragen. Ja, dan moet je er wel snel bij zijn, want op sommige plekken in de Achterhoek gaat dat even duren bij het gemeentehuis. Waar precies, hoor je zo van Bart.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon. Met fantastische acts op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen snel nog even een paspoort aanvragen of moeten verlengen. Als je in Oost-Gelre of in Doetinchem woont, moet je trouwens wel even geduld hebben. In veel Gelderse gemeenten kunnen inwoners gelukkig snel bij het loket terecht. In 33 van de 51 gemeenten kan dat al binnen een week en bij 9 binnen 2 weken. En er zijn uitschieters waarbij de wachttijd lang is, dat zijn er 5. Bij het gemeenteloket in Arnhem-Zuid bijvoorbeeld duurt het zelfs 6 weken voordat je een paspoort hebt. Oud-burgemeester Joris Bengevoort van Winterswijk is benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij zal het werk de komende 3 jaar gaan doen naast zijn functie als dijkgraaf. Volgens Bengevoort vragen de huidige waterproblemen om een intensieve samenwerking over bestuurs- en landsgrenzen heen. Ton Koenderink is nog geen week wethouder van de gemeente Berkelland geweest, maar toch heeft de ex-bestuurder recht op een 1/2 jaar wachtgeld. Koenderink kondigde gisterochtend zijn vertrek aan door alle commotie die was ontstaan rondom zijn benoeming. Het is nog niet bekend of hij ook echt gebruik gaat maken van het wachtgeld. Asielminister Bart van den Brink plaatst de Gelderse gemeenten Aalten en Overbetuwe onder extra toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Dit actieve toezicht betekent dat de regering strenger gaat meekijken en bijsturen bij gemeenten die nog te weinig doen voor de komst van een asielzoekerscentrum. De verantwoordelijke wethouders moeten hiervoor op het ministerie langskomen. De gemeenten krijgen op die manier nog een laatste kans om aan een wettelijke taak te voldoen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Lekker Hollands geworden. De Nederpop van Chef Special. In Your Arms. Even dat gevoel van de zomer erbij pakken. Kijk, die zon wil nog niet doorbreken, maar later vandaag wel. Dan wordt het 5 of 26 graden. En we zitten nog steeds bij die kanofeesten. Eén groot feest in Doetinchem. Komende vrijdag een spectaculaire afsluiting daarvan. Ja, hou je een beetje van dance? Ja, een beetje van dansen? Hou je van feesten? Wat is er op je antwoord? Als je zegt, ja, dat is iets voor mij. Dan heb ik hele gave kaartjes, namelijk voor DJ on the Mill. Dat is een avond lang gewoon dansen en kijken naar een DJ die heel goed is. Zeer professioneel. Er worden er een aantal uitgenodigd daar aan de Oude IJssel in Doetinchem. Je kan erbij zijn komende vrijdag. Dan nu even het woord dance te appen. Alleen maar het woord dance 06-4747-0022. En dan ga ik er straks eentje uithalen en even terugbellen. En dan heb je gewoon gewonnen. Dus als jij dat bent, hartstikke leuk. Komende vrijdag dus de afsluiting van de kadefeesten in Doetinchem. DJ on the mail. Gratis kaartjes hiervoor door het woord dance nu te appen naar 06-4747-0022.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Ja, dat dacht ik ook al, hè.

En ik zie het al, er zijn heel veel dance-liefhebbers in de Achterhoek. Heel veel reacties binnengekomen voor DJ On The Wheel. Dat is het einde van de kaderfeesten, die vele dagen duren. Hartstikke gaaf natuurlijk in Doetinchem. Komende vrijdag is dat het slotstuk. Dat is DJ On The Wheel. Een aantal grote DJ's gaan daar optreden. Vrijdagavond, daar kan je bij zijn. Je kan dus nog heel even appen. Sluit je aan bij deze grote rij inmiddels. 0647470022. Het is een mooie dag in de Achterhoek in de Liemers. Later vandaag gaat die zon ook echt schijnen. Kan je genieten van 23 tot 26 graden. Op de radio Veerle vanmiddag. Ben eens gehoord, Veerle? Veerle Den Hartog. Chique naam voor een DJ. Tussen 3 en 6 dus. En vanmiddag hoor je het jongerenprogramma Get a Grip. Het Baltasar en zijn jongere vrienden.

0: toch lekker, hè? Zo'n forse song die dan eindigt met hele mooie, lieve, prettige strijkertjes. Natuurlijk de mannen van U2, die Unforgettable Fire, op dinsdag de 7e van de 7e.
1: Begin je dag goed.
0: Heb je ook een beetje het gevoel richting België, als je het nog hebt over het WK-voetbal? Of ben je er al helemaal klaar mee met dat WK-voetbal? Ja, die gasten hebben gewoon gewonnen, hè, van Amerika. Ja. Zou Trump nou ook weer een klacht gaan indienen? Van ja, dat kan niet. Dat kan echt niet dat die Belgen gaan winnen van de United States. Nou ja, goed. Ik denk het niet. Het zal toch helemaal een klucht worden. Ja, maar goed, ze zijn lekker door. De trotse Belgische captain zegt, dat is Tielemans: wij hebben onze voeten laten spreken tegen de VS. Dat vind ik een mooie kreet. Wij hebben onze voeten laten spreken. Nou, succes. Ze zitten bij de beste. Ja, of de beste zijn, ja, op dit moment natuurlijk wel, hè. De beste 8 van het WK voetbal. Dit is Regio 8, met zo direct het laatste wereldnieuws.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
3: Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de Straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwit te zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Na ruim een week rijden er sinds vanmorgen weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het spoor was buiten gebruik na een brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waarbij zo'n 200 kabels beschadigd raakten. ProRail moest de kabels één voor één herstellen en uitgebreid testen voordat het treinverkeer kon worden hervat. Ook internationale treinen naar onder meer Londen, Brussel en Parijs ondervonden de afgelopen week hinder van de storing. Vandaag staat een 59-jarige man uit Altena terecht voor een verkrachting uit 1990 in Bodegraven. De doorbraak kwam dankzij nieuw DNA-onderzoek en een match met een databank in Engeland. Ook vorige week werd een 64-jarige verdachte aangehouden in een verkrachtingszaak uit 2002 na DNA-verwantschapsonderzoek. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kunnen moderne technieken uit oude sporen veel vaker bruikbare DNA-profielen halen. Politie en justitie verwachten de komende tijd meer doorbraken in jarenlang onopgeloste zedenzaken. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. kermis, vier toch in Oeren.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
13: De Doetinchemse Kadefeesten.
12: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
13: De Doetinchemse Kadefeesten.
12: Is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
13: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
14: Ja, goedemorgen. Een nieuwe dag in de Achterhoek met een graadje of 26 later vanmiddag. Je kan lekker in de zon gaan zitten. Het duurt er even voor die doorbreekt. En straks trouwens meer over het weer. Ietsje na half negen krijg je dan Gerrit Vossen.

geweest in de gemeente Berkelland. Zou het een record zijn? Of is er nog iemand ooit in de afgelopen tientallen jaren geweest in de Achterhoek of de Liemers die korter wethouder is geweest? Ik denk het niet. Mocht dat zo zijn, steek even de hand op, meld het even. Maar ik vraag me af hoe die man zich voelt. Mixed emotions in ieder geval. Ja, zijn eerste loonstrookje heeft hij waarschijnlijk nog niet binnen. Toch heeft deze ex-bestuurder recht op een half jaar wachtgeld. Ja, 6 dagen gewerkt en dan recht op een half jaar wachtgeld. Ja, er zijn een aantal mensen die ik al persoonlijk ken die denken van, wacht even, wat een flauwekul. Hoezo dan? Hoezo dan? En ik denk dat er ook een aantal luisteraars zijn die zeggen van, belachelijk. Nou, dat zijn nou eenmaal de regels. Maar ik vraag me af hoe hij zich voelt. Dus beste Ton Koenderink, zal ik gewoon netjes u zeggen. U, meneer Koenderink, als u toevallig dit hoort, reageer even. Hè? Het is altijd prettig om even midden in die samenleving te staan. Ook in dit soort situaties. Altijd welkom. 0647470022 voor een reactie. Ook gewoon mensen die uit de politiek zijn gestapt. Ja, wel of niet verplicht. Daar ga ik niet over. Dit is Regio 8 Ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. En dit is die hit van Patrick Hernandez.

Dank u. Dat is Andreas. Verdampt. Ja, heerlijk. Lekker liedje. Het is 12 minuten over 8 zo. Goedemorgen. Regio 8 en de ochtendshow. Ik vraag me opeens af, hoe zou het zijn met Ton Koenderink? Die is een week, nou eigenlijk nog niet eens een week, is die wethouder

is de passie, de energie van Bruno Mars. Het laatste liedje heet On My Soul. De ochtendshow van Regio 8, Achterhoek, wordt wakker. Even een hele korte quiz. Misschien weet je toch, als ik de volgende dingen roep, dat je denkt, oh, dat is dat jaar. Ik zoek dus een jaartal. Oké, daar gaan we dan. We hadden toen voor de allereerste keer X4All. Dat is een internetprovider voor de niet-kenners, voor particulieren. Die ging toen van start. We hadden het kabinet Lubbers 3. Even rekenen, wanneer hadden we het kabinet Lubbers 3? Internet was officieel nog niet uitgevonden. We kennen het eigenlijk nog niet. Misschien ja, af en toe een keer een kreetje. Maar het zou toch zeker nog een jaartje of twee duren dat we echt dachten van, wij, internet, dat is leuk. Daar kun je het weerbericht op zoeken. En de laatste files, er werden er niet eens heel veel natuurlijk. Het is 1993, ja, daar gaat het over. Ja, je wist het wel. Ik kon het alleen niet van je horen, dat is het, hè. Je barst van de kennis. Nou, je bent goed. En dit was toen een hit. Stond op nummer 1 in Nederland. Four Non Blondes.

0: Kruipen, rennen, vliegen, let's go, man!
1: Ja, zeker. Wegwezen. Het is naar de maan. En, het is een mooie vlucht. Maar in dit geval ook de gedachte van een uitvlucht. Hè? Of we gaan met z'n allen naar de Filistijnen. Of met z'n allen naar de KLOTE. Kan natuurlijk ook nog. Het is een fijn liedje van de maan en de jeugd van tegenwoordig. Zo direct over de jeugd gesproken hoor je Gerrit Vossers. Dat is een wat oudere jongere. Misschien heb je hem wel eens gehoord. Nou, als je in de Achterhoek woont of werkt, of je nou wil of niet, je komt hem altijd wel ergens een keer tegen. In de krant, radio, televisie, het internet. Gerrit Vossers, onze weerboer, binnen nu 5 minuten. En verder ook het nieuws met Bart zo direct.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Ja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedaan.
7: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oud-burgemeester Joris Bengevoort van Winterswijk is benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij zal het werk de komende 3 jaar gaan doen naast zijn functie als dijkgraaf. Volgens Bengevoort vragen de huidige waterproblemen om een intensieve samenwerking over bestuurs- en landsgrenzen heen. Asielminister Bart van den Brink plaatst de Gelderse gemeenten Aalten en Overbetuwe onder extra toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Dit actieve toezicht betekent dat de regering strenger gaat meekijken en bijsturen bij gemeenten die nog te weinig doen voor de komst van een asielzoekerscentrum. De verantwoordelijke wethouders moeten hiervoor op het ministerie langskomen. De gemeenten krijgen op die manier nog een laatste kans om aan een wettelijke taak te voldoen. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen snel nog even een paspoort aanvragen of moeten verlengen. Als je in Oost-Gelre of in Doetinchem woont, moet je trouwens wel even geduld hebben. In veel Gelderse gemeenten kunnen inwoners gelukkig snel bij het loket terecht. In 33 van de 51 gemeenten kan dat al binnen een week en bij 9 binnen 2 weken. En er zijn uitschieters, waarbij de wachttijd lang is, dat zijn er 5. Bij het gemeenteloket in Arnhem-Zuid bijvoorbeeld duurt het zelfs 6 weken voordat je een paspoort hebt. Ton Koenderink is nog geen week wethouder van de gemeente Berkelland geweest, maar toch heeft de ex-bestuurder recht op een half jaar wachtgeld. Koenderink kondigde gisterochtend zijn vertrek aan door alle commotie die was ontstaan rondom zijn benoeming. Het is nog niet bekend of hij ook echt gebruik gaat maken van het wachtgeld. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Oké, okay, dankjewel Bart. Nog een file op dit moment op de A12. De Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. File is 7 kilometer. Beek richting Duiven. Dan gaan we eens even de regio in. Eens kijken of hij erbij is. Ja, wakker is hij al heel lang, hè?

0: Het is tijd voor dat pa-gevoel. Goedemorgen, Gerrit Vossers.
1: Hallo.
0: Gerrit Vossers. Knopje zit links, dan zet je hem op on, dat is Engels. Dat heb ik weer, hoor. Gerrit Vossers is er wel, maar zijn microfoon is niet aan. Ik heb vanochtend nog 2 Duracell-batterijen meegegeven. En ja, jij hebt een plus en een minnetje. En ik denk dat hij hem om heeft zitten. Gerrit, hè? Is hij er of is hij er niet?
2: Ja, ik ben er.
0: Lekker op tijd, jongen. Hè?
2: Ja, ik wilde niet zo gauw afstarten.
0: Nee, dat hebben wel meer mensen 's ochtends. Maar in jouw geval hoort iedereen dat ook. Hey, zo direct heb ik een vraag van de luisteraar. Gaat er over het watertekort. Maar eerst even het weer voor vandaag. Want ik zie de zon hier nog niet. Die krijgen we nog wel te zien, begrijp ik.
2: Ja, het is een beetje hetzelfde weerbeeld dan gisteren. We beginnen met bewolking en later komt de zon erdoor. En dan in de middag hebben we ook wat meer wind dan op dit moment. Maar er is toch wel iets minder waait. Het waait iets minder hard dan gisteren, windkracht 3. En die temperaturen die liggen ook vanmiddag rond de 25 tot uiteindelijk 27 graden in de Achterhoek. En daarbij blijft het droog en hebben we vanavond ook nog met zon te maken. Later ook wel wat meer bewolking. En eigenlijk beginnen we morgen ook met vrij veel bewolking. Vanmorgen was het 16 graden, op dit moment 20. En daar beginnen we morgen ook weer mee. En dan uiteindelijk is het een herhaling van zetten. Maar vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan anders. Want dan gaat de wind om van west-noordwest naar een noordelijke richting. En dan later noordoost. En dan komt de temperatuur ook al ietsjes hoger uit. Maar er is ook meer zon. En dan zal het een graad of 29 worden. En vrijdag en in het weekend dan tikken we de tropische waarde aan. Vrijdag 30 graden en zaterdag en zondag wordt het zelfs nog ietsjes warmer. En daarbij veel zon en voorlopig blijft het droog. En ja, volgende week weinig verandering. We zitten de hele tijd achter in de 20 graden, tegen de 30 graden aan. En als ik wat verder kijk, maar dan moet ik heel ver kijken voor neerslag, dan duurt het nog wel een dag of 10, 12.
0: Oké, ik heb die vraag van de luisteraar, die haal ik allemaal gelijk bij. Sluit mooi aan op jouw verhaal. Die komt van Mark. Dankjewel, Mark, voor doorsturen. Hij zegt, ik zie overal op het land waterkanonnen staan. Is het echt zo erg met de droogte? En komt er weer een regionale hittegolf aan?
2: De laatste, daar komt eraan, de regionale hittegolf. Want 30 graden, die krijgen we de komende dagen te pakken. 25 graden hebben we al. Dus nog 3 dagen van 30. En dan is dat weer helemaal. Dan zitten we aan de derde, volgens mij, op dit moment in de regio. En qua water betreft, het is natuurlijk van boven heel erg ingedroogd door de zon. En de afgelopen tijd is er veel verdampt. Gewassen hebben nu ook vocht nodig. En ik zie ook vooral in de aardappelen, daar staan wel waterkanonnen. Bij de boeren, de grasboeren, is het wat minder. En dat heeft er vooral ook mee te maken dat de eerste periode van het jaar toch al veel gras is gegroeid. En de diesel is nog heel duur om te sproeien. Dus die doen dat voorlopig denk ik nog niet, of de meeste niet. En het zal voorlopig nog wel even een tijdje zo blijven. Ik heb wel gehoord dat de grondwaterstanden en zo, de beken, die zijn ook aardig aan de dalen. En dat heeft ook vooral te maken met AI.
0: Dat is duidelijk, die klinkt weer opeens ook als AI. Je stopt er gewoon ineens mee. Geweldig.
2: Nee, dat heeft. Want er is voor koeling van al die fabrieken, laat maar zeggen, die. Waar Google op werkt en weet ik veel allemaal, internet. Dat heeft ook nogal veel water nodig om te koelen, schijnbaar.
0: Wat goed dat jij dat allemaal weet. Ja. Je stelt hem 1 vraag, het duurt gewoon 3 minuten voor het antwoord. Maar geweldig, een hele lezing. Nou, Mark is helemaal blij.
2: 2 vragen maand, hè?
0: Ja, oké, 2-1. Dan spreek ik jou morgen weer. Of eigenlijk al straks om 9:30 in het kort.
2: Prima, goed gewoon.

We Are Young van Fun en Janelle. Dat klinkt bijna als een lekker geurtje, maar dat is het toch net niet. Het is een mooie zangeres. Dit is Regio 8, goedemorgen. 8:15. Zo direct het antwoord op de vraag: waar kun je in de regio relatief gezien, prachtig woord hè, relatief gezien goedkoop trouwen? Ja. Dan moet je in ieder geval niet in het westen zijn. Zeker in het oosten. Maar waar dan precies? Dat antwoord krijg je nog ietsje naar negende. Ja, houden we daarop. Ietsje naar negende. En dan zo direct ook aandacht voor Meijner Bussink. Achterhoeknieuws.nl. Hij praat je bij over die site van vandaag. Achterhoeknieuws.nl. En we hebben nog wat kaarten weggegeven. Ja, voor de kaderfeesten. De afsluiting. Dat betekent echte dancemuziek. Een lekker feestje op een vrijdagavond. Zo direct jouw grote kans op het winnen van die gratis kaartjes.

Het zijn de baby steps van deze dame. Het is Olivia Dien bij Regio 8. En check even de site regio8.nl voor het allerlaatste nieuws. Het gaat onder andere over Varsseveld. Ja, de organisatie van de optocht in Varsseveld heeft een brandbrief gestuurd. Maar naar wie? Dat lees je dus op die site. En verder gaat het ook over een prachtig motorevenement van afgelopen zondag. In Gendringen. Hartstikke gaaf. Leuke foto's. Goed verhaal. Dus check hem. Regio8.nl.

0: Even een vraagje. Wat denk je, het leven in Nederland, hoe zat dat in juni? Was het duurder of goedkoper dan de periode daarvoor, wat denk je? Als je naar je eigen portemonnee kijkt, heb je veel moeten uitgeven? Allerlei rekeningen moeten vereffenen of viel het reuze mee? Nou, je hoort het zo, het antwoord. Hoe duur of goedkoop was het leven in juni?
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Agroniek Rijnvallei is een coöperatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een coöperatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend gestegen na een aanval op een gastanker bij de straat van Hormuz voor de kust van Oman. Het schip zou zijn geraakt door een projectiel waarna brand uitbrak. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet officieel vastgelegd. De VS wijst naar Iran, maar Teheran heeft de aanval niet opgeëist en onafhankelijk bewijs ontbreekt. De aanval zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid van de belangrijke zeeroute. De olieprijs steeg met ruim 1% en de Europese gasprijs liep op met ongeveer 5%. Via het Tulpfonds komen 34 internationale topwetenschappers naar Nederland, van wie 29 uit de VS. Het fonds is vorig jaar opgericht door het ministerie van Onderwijs en onderzoeksfinancier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om buitenlandse onderzoekers aan te trekken. Veel Amerikaanse wetenschappers zoeken een nieuwe werkplek nadat onder president Donald Trump fors is bezuinigd op onderzoek en de academische vrijheid onder druk kwam te staan. Het leven in Nederland was in juni gemiddeld 2,9% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee is de inflatie gedaald ten opzichte van mei, toen die nog 3,5% bedroeg. Volgens het CBS kwam dat vooral doordat de prijzen van motorbrandstoffen minder hard stegen dan eerder dit jaar. Ook de prijsontwikkeling van hotels en vakantiehuizen drukte de inflatie. De daling hangt samen met lagere olie- en gasprijzen na het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en de heropening van de straat van Hormuz. Moskou zegt afgelopen nacht doelwitten zijn geweest van een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens de burgemeester werden meer dan 430 drones afgevuurd, waarvan het merendeel door de Russische luchtverdediging zou zijn onderschept. Bij de nadering van de hoofdstad Moskou zouden nog eens 36 drones zijn vernietigd. De Russische claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade in Moskou. De aanval volgt op zware Russische luchtaanvallen rond Kiev, waarbij eerder deze week 28 mensen om het leven kwamen. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne
14: en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
18: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
19: Brussel Zuid.
18: Hé, nu al?
17: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ja,
1: die blijft al hangen, die reclamespotten. Last minute. Dat is grappig hoe die man dat uitspreekt. Hele professionele stem, Marcel Vermeer. Hou je in, hou je in. Goedemorgen.

0: af van de schulkalender. Ja, oké. 7-7. Nou, niet 2007, maar toch de zevende. Het kan je geluk brengen vandaag. In 2007 hadden ze bij de Efteling bedacht, weet je wat? 7 juli, daar maken we iets speciaals van. Van die zevende van de zevende. We maken er de dag van het sprookje van. Omdat het leven soms ook een sprookje is. Ja, ja, ja, ja. En je hebt natuurlijk ook de 7 geitjes en de 7 mijlslaarzen bij allerlei sprookjes. En ga maar eens na, jouw eigen leven. Zet die maar eens op een rijtje van de afgelopen jaren. Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe oud je precies bent. Maar je bent inmiddels tientallen jaren onderweg. Gok ik zo, hè? Zet ze eens op een rijtje. Wat waren je hoogtepunten en je dieptepunten? En zoals mijn leraar vroeger zou zeggen op school, jongen, en heb je er ook nog van geleerd? Ja, het is een mooie dag vandaag. Het is een hele mooie dag vandaag. 7 juli, maak er gewoon je geluksdag van, hoe dan ook. Of met je collega's, of lekker thuis, of waar je ook bent. Blijf in ieder geval in de buurt van Regio 8. En geniet van deze mooie dag.
1: De kinderen gaan naar school. Ik sneer wat brood, ik doe een gymbroek in het pas.

Wat lekker om te constateren dat ze zo inderdaad zo heel goed bezig is en dat het goed gaat met haar gezondheid. Celine Dion en I'm Alive. We leven inmiddels op een speciale dag deze dag. Hè. Ik trek hem even, want de zesde hangt nog.

En het gevoel van het WK voetbal in Mexico, Amerika en in Canada. Die, die. Natuurlijk Shakira en Burna Boy. Even vooruitkijken, binnen een half uurtje dan schrijft Meijnert weer aan. Meijnert is een van de tientallen redacteuren van de site Achterhoeknieuws.nl. Dat is een mooie site. Toffe verhalen, leuke foto's. Goede achtergrondinformatie. Hoe kan ik het nog meer aandikken? Nou, check hem gewoon even. Achterhoeknieuws.nl. En straks is het overzicht van deze dinsdag. Hey, en dan hebben we ook nog kaartjes hier liggen voor DJ On The Mill. Dat klinkt heel Amerikaans. Misschien hebben ze dat in Doetinchem ook wel bedacht. Van ja, we kunnen wel gewoon zeggen, we hebben een swingavondje of een dansavond. Of we hebben DJ's bij het water. Klinkt allemaal zo, ja, dat kan. Maar het werd DJ On The Mill bij de kaderfeesten in Doetinchem. Dat is komende vrijdag, de afsluiting van die kaderfeesten. Hartstikke gaaf wordt het voor je. Want er treden meerdere DJ's op. En die gratis kaartjes, die gaan per twee. Dus je kan altijd iemand meenemen. Gewoon even reageren. Stuur het woord dance. Dat kan toch niet al te moeilijk zijn, zou je zeggen. Naar 0647470022. Dus 0647470022. En dan krijg ik net een berichtje binnen van Anita. Samen met, Merel. Ze zijn samen onderweg, zitten in de auto. Ze werken voor de thuiszorg. Onderweg van Doetinchem naar Winterswijk. En ze stellen mij een vraag. En die Merel, die kent mij al een aantal jaren. Heeft haar ook wel eens bij andere radiostations gehoord. Ze zegt, ik heb een uitdaging voor je, Marcel Vermeer. Ik heb een liedje. En de vraag is, durf je hem te draaien of niet? Dus ik zoek welke plaat het dan is, Merel. Maar het is een hele bekende plaat. Ja, heeft weken op nummer 1 gestaan in een groot deel van de wereld zelfs. In 1975, ja. Nou, ik heb bij een radiostation gewerkt waarbij die plaat erg geliefd was. Ik heb ook bij stations gewerkt waarbij ze zeiden van Marcel Vermeer nog 1 keer en het is klaar met je. Het gaat om deze. Wat heeft hij toch een lef, hè? Dat durft hij gewoon bij Regio 8. Het grappige van Regio 8 is, daar ben ik inmiddels wel achter, hier kan alles. Ja, echt. Pussycat, de jaren 70 en het gevoel van Mississippi. Even de

0: Tony Willet. Ja, ja. Ik wist dat het zou komen. En er kwam ook een reactie binnen van enige Ron. Hij zegt, is dat die zangeres met dat spleetje tussen die tanden? Ja, dat is Tony Willet. Trouwens, een van die andere dames, ik kom even niet op haar naam. Die is ons ontvallen. Hè? Een van de dames die je ook op het podium zag, naast Tony Willet, die is helaas niet meer onder ons. Mr. Zippy, grote hit voor Pussycat. Het laatste nieuws komt eraan met Bart en het weer met Gerrit.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Oud-burgemeester Joris Bengevoort van Winterswijk is benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij zal het werk de komende 3 jaar gaan doen naast zijn functie als dijkgraaf. Volgens Bengevoort vragen de huidige waterproblemen om een intensieve samenwerking over bestuurs- en landsgrenzen heen. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen snel nog even een paspoort aanvragen of moeten verlengen. Als je in Oost-Gelre of in Doetinchem woont, moet je trouwens wel even geduld hebben. In veel Gelderse gemeenten kunnen inwoners gelukkig snel bij het loket terecht. In 33 van de 51 gemeenten kan dat al binnen een week en bij 9 binnen 2 weken. En er zijn uitschieters waarbij de wachttijd lang is, dat zijn er 5. Bij het gemeenteloket in Arnhem-Zuid bijvoorbeeld duurt het zelfs 6 weken voordat je een paspoort hebt. Asielminister Bart van den Brink plaatst de Gelderse gemeenten Aalten en Overbetuwe onder extra toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Dit actieve toezicht betekent dat de regering strenger gaat meekijken en bijsturen bij gemeenten die nog te weinig doen voor de komst van een asielzoekerscentrum. De verantwoordelijke wethouders moeten hiervoor op het ministerie langskomen. De gemeenten krijgen op die manier nog een laatste kans om aan een wettelijke taak te voldoen. Ton Koenderink is nog geen week wethouder van de gemeente Berkelland geweest, maar toch heeft de ex-bestuurder recht op een half jaar wachtgeld. Koenderink kondigde gisterochtend zijn vertrek aan door alle commotie die was ontstaan rondom zijn benoeming. Het is nog niet bekend of hij ook echt gebruik gaat maken van het wachtgeld. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
4: Net als gisterochtend hebben we vanmorgen ook nog met bewolking te maken, maar komt de zon er wel geleidelijk aan door. Vanmiddag hebben we dan wolkenvelden, maar ook een zonnige periode. De temperatuur loopt dan op naar 25 tot lokaal 27 graden. Het blijft droog en ook de wind die is matig uit west- tot noordwestelijke richtingen. Vanavond wordt het allemaal wat rustiger, schijnt de zon eerst nog een tijdje, maar komende nacht hebben we weer meer bewolking. Het koelt af naar 15 tot 16 graden. En woensdag dan hebben we ook een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft droog, de wind is matig uit west- tot noordwestelijke richtingen. En net als vandaag wordt het dan 25 tot lokaal 27 graden.

0: heel de zomer lang, dat is de Nederlandse versie. Het is origineel. Kid Rock. Al zo lang. Regio 8, zo direct is Meindert weer hier. Meindert is een muzikant, hij is veel meer dan dat. Ik geloof dat hij ook nog zelfs voorleesvader is. Ja, die doet echt van alles in zijn leven. En natuurlijk werkt hij ook bij de site achterhoeknieuws.nl. Daarover praat hij straks helemaal bij. Nou, sterker nog, Meindert, kom eens even. Hij zit in studio 83 op dit moment, dus ik wil hem er heel graag even bij halen. Ja, schuif heel even aan, jongen. Hè? Wat gaan we zo beleven?
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het over de schutterij in Hengelo hebben. Tot zo.
0: Oké, dat is heel, heel kort. Maar, de schutterij, dat weet ik toevallig. Die organiseren ook de kermis daar. En die is hartstikke druk. En dan heb je ook nog het keizerschieten elk jaar opnieuw. Dus meer over de schutterij in Hengelo binnen nu een minuutje of 10. Hier is Justin Bieber.

0: Wat een goede plaat, zegt Erik zojuist uit Gendringen. Mag die plaat uit, zegt Annette uit Doetinchem. Goed, en dan zit ik daar middenin. Ja, weet je, ik plan hier de muziek niet, hè, bij Regio 8. Dus ja, ik ga daar niet over. Ik heb daar niks over, helemaal niks over te zeggen. Dus goed, dat is het liedje van Ellie. En daarvoor Justin Bieber. Dit is Regio 8. En we gaan naar Meindert Bussink met de update van de site achterhoeknieuws.nl.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Hengelo. Slapend, dat is deze vereniging het overgrote deel van het jaar, schrijft correspondent Luc Stam. Anders kan voorzitter Richard Verenk het ook niet omschrijven. Toch telt de Hengeloze schutterij EMM ruim 400 leden. Dat heeft alles te maken met het feit dat iemand lid moet zijn om mee te kunnen doen aan het jaarlijkse koningsschieten tijdens de kermis. Komende zaterdag 11 juli is het weer zover. Een hoogtijdag voor velen. Verenk, dit is het ultieme. Leuk verhaal van Luc deze week in onze kranten Contact, Bronkhorst. En nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijven we even bij de cultuur, maar dan gewoon even naar Zutphen. Want in het bijzijn van de Turkse gemeenschap werd vrijdagavond de tijdelijke kunstinstallatie Tulumba onthuld. In de zonovergoten tuin van Museum Henry Pollack. Tulumba is gemaakt door beeldend kunstenaar Nora Faruiza Taher in het kader van de Biennale Gelderland.
0: Ja.
1: De Biennale Gelderland die vindt plaats in opdracht van de provincie Gelderland en wordt afwisselend georganiseerd door Museum Arnhem en Museum Valkhof. Dit terugkerend kunstenaarsinitiatief biedt een podium aan hedendaags werk van de Gelderse kunstenaars. Anders dan vorige edities voltrekt deze zich als een estafette bij verschillende instellingen. Museum Anna, Arnhem, Coda, Valkhof Museum, Museum Henry Pollack en Villa Mondriaan. Dit keer wordt het georganiseerd door Museum Arnhem met als thema migratie. Wie daarmee over wil lezen, kan het ook checken bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gaan we even naar de sport, naar Ruurlo. Want terwijl er tientallen tractoren keurig in de rij staan te wachten voor de gewichts- en de technische keuring, heeft Lisa Nijhuis haar eerste trekbeurt met haar International 724 met startnummer 227 in de standaard 3800 kilogram klasse. Zondagmorgen rond de klok van 11:30 net opzitten. De 22-jarige Ruurloze is dit jaar voor het eerst woordvoerder namens de organisatie Commissie Tractor Pooling Ruurlo van buurtvereniging De Brouwershoek, schrijft de correspondent Jan Hendriksen. In aanloop naar de Ruurloze wedstrijd had Nijhuis nog volop aan haar tractor gesleuteld, omdat ze tijdens de wedstrijden in Zelhem uitviel door een technisch mankement. Maar een nieuwe koppeling zorgde ervoor dat ze toch aan de start kon verschijnen in de Oldwater Arena, die op steenworp afstand van haar woning ligt. Leuk verhaal met ook de leuke plaatjes erbij. Is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was het weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

Je kent misschien Sparko nog wel, hè, met die grote hits als Hip Hop Hop, You and Me en zo, en Just For You. Nou, Sparko uit Amsterdam. En dit waren hele goede vrienden van Fruitcake, want dat is het bandje dat je net hoorde. En die hadden ook een paar hitjes. Dit was misschien wel de bekendste. My Feet Won't Move. Dit is Regio 8. Het is 9:55. Vanmiddag zit Veerle hier weer met haar eigen show tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma, dat heet Get A Grip. Typische Achterhoekse kreet. Get A Grip. Nee, dat... Het is hier een collega bij aan te kijken. Marcel, dat is niet Achterhoeks. Dat had ik inmiddels wel door, jongens. Maar het is een leuk programma. Tussen 12 en 2. Balthasar met heel veel jongeren live vanuit Doetinchem. En dan een liedje dat gaat over de dag van vandaag. Nou, hoe toepasselijk kan je zijn als je dan toch hier de muziek samenstelt, hè? Ja, dat is eigen keuze. En niet de eerste vandaag. Danny Vera, Tuesday. Tot morgen op Wednesday in de Achterhoek en een nieuwe ochtendshow.

0: wakkerliggen.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Tempoor.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Nu tot 50% zomerkorting.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Uit cijfers van het hypotheekendatanetwerk, geanalyseerd door Van Brugge Adviesgroep, zetten steeds meer starters hun hypotheekrente 10 jaar vast. Inmiddels kiest 76% van de starters voor die rentevaste periode. 5 jaar geleden was dat nog een minderheid. Tegelijk is de hypotheekrente de afgelopen week bij veel geldverstrekkers licht gedaald. Voor een hypotheek met nationale hypotheekgarantie ligt de gemiddelde rente voor 10 jaar vast nu rond de 3,9%. Volgens hypotheekadviseurs kiezen starters vooral voor lagere maandlasten. Shell verwacht opnieuw sterke handelsresultaten over het tweede kwartaal. Volgens het bedrijf zorgde de onrust op de olie- en gasmarkt, veroorzaakt door de oorlog tussen Iran en Israël eerder dit jaar, voor hoge opbrengsten uit de handel in olie en gas. Tegelijkertijd daalde de gasproductie flink. Dat komt door schade aan een groot gascomplex van Shell in Qatar, dat in maart werd getroffen bij een Iraanse aanval. De definitieve kwartaalcijfers verschijnen later deze maand. Zwaar noodweer heeft in het midden en westen van China aan zeker 10 mensen het leven gekost. Tientallen anderen worden vermist. In de provincie Hubei richten 2 tornado's grote schade aan, met windstoten tot bijna 150 km per uur. In de provincie Gansu worden nog 16 mensen vermist na een aardverschuiving. Ook een tyfoon heeft in het zuiden van China slachtoffers geëist. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Dat heeft haar voormalige meidengroep GRL bekendgemaakt. Bennett overleed volgens Amerikaanse media al eind mei in Engeland, maar haar overlijden is nu pas naar buiten gebracht. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Bennett verwierf bekendheid door haar bijdrage aan de hit Party Rock Anthem van LMFAO, een van de grootste pophits van het afgelopen decennium. Later maakte ze deel uit van GRL, dat in Nederland succes had met de hit Ugly Heart. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking, waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Huntenpop, zaterdag 22 augustus.
4: Ruud Park Ulft.
3: Met Direct, Suzanne en Freek. Bluff, Son Milieu. Bente, Pommelien Thijs. Therapy, Drukwerk, Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Jet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Tien geld op de meest getoonde prijs.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Asielminister Bart van den Brink plaatst de Gelderse gemeente Aalte en Overbetuwe onder extra toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Dit actieve toezicht betekent dat de regering strenger gaat meekijken en bijsturen bij gemeenten die nog te weinig doen voor de komst van een asielzoekerscentrum. De verantwoordelijke wethouders moeten hiervoor op het ministerie langskomen. De gemeenten krijgen op die manier nog een laatste kans om aan een wettelijke taak te voldoen. Ton Koenderink is nog geen week wethouder van de gemeente Berkelland geweest, maar toch heeft de ex-bestuurder recht op een half jaar wachtgeld. Koenderink kondigde gisterochtend zijn vertrek aan door alle commotie die was ontstaan rondom zijn benoeming. Het is nog niet bekend of hij ook echt gebruik gaat maken van het wachtgeld. Oud-burgemeester Joris Bengevoort van Winterswijk is benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij zal het werk de komende 3 jaar gaan doen naast zijn functie als dijkgraaf. Volgens Bengevoort vragen de huidige waterproblemen om een intensieve samenwerking over bestuurs- en landsgrenzen heen. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen snel nog even een paspoort aanvragen of moeten verlengen. Als je in Oost-Gelre of in Doetinchem woont, moet je trouwens wel even geduld hebben. In veel Gelderse gemeenten kunnen inwoners gelukkig snel bij het loket terecht. In 33 van de 51 gemeenten kan dat al binnen een week en bij 9 binnen 2 weken. En er zijn uitschieters, waarbij de wachttijd lang is, dat zijn er 5. Bij het gemeenteloket in Arnhem-Zuid bijvoorbeeld duurt het zelfs 6 weken voordat je een paspoort hebt. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
1: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
3: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Emmanuel Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden twee ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De onthulling is zaterdag, na zijn voorlaatste optreden in de Koninklijke Schouwburg. Het beeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein voor de miniatuur van de Schouwburg. Zondag neemt de 75-jarige Jekkers definitief afscheid van het theater. Hij werd landelijk bekend met de hit O.O. Den Haag en als voorman van Klein Orkest, dat onder meer succes had met het nummer Over de Muur. De Franse Voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Een Paraguayaanse senator noemde de spits na de WK-wedstrijd tegen Paraguay onder meer een gekoloniseerde Kameroener en gebruikte meerdere beledigende termen. De Franse Bond noemt de uitspraken crimineel en krijgt daarbij steun van de FIFA en de Franse president Macron. Ook de regering van Paraguay heeft afstand genomen van de uitspraken. Italië moet 60.000 euro schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. De vrouw deed in 2021 aangifte tegen haar partner wegens aanranding en bedreiging met een mes. De aanklager stelde dat het normaal is dat een man de wensen van zijn partner soms negeert. Het Hof oordeelt dat de vrouw daardoor twee keer slachtoffer is geworden van het geweld en van het falen van de Italiaanse justitie. Dan nog het weer, af en toe zon, in het noorden meer bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan tot 27 graden. Tot

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
4: Zo! Waar is het warm?
5: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen stegen rook op uit het gebouw. De Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. De Franse voetbalbond stapt naar de rechter na racistische uitlatingen over aanvoerder Kylian Mbappé. Italië moet €60.000 schadevergoeding betalen aan een vrouw die volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onvoldoende werd beschermd tegen huiselijk en seksueel geweld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het Europees Parlement luidt een noodklok en vindt dat er actie ondernomen moet worden om de auto-industrie in Europa te redden. In de branche zijn ondertussen al honderdduizenden banen verdwenen of dreigen te verdwijnen. Dit komt volgens het parlement onder andere door de verkoop van goedkope Chinese auto's in Europa. Maar ook de regelgeving zet de auto-industrie op achterstand. De rechterflank wil geen verbod op verbrandingsmotoren en links is juist van mening dat de omslag naar elektrische auto's versneld moet worden. De 25-jarige man die vorig jaar augustus met rode verf het Nationaal Monument op de Dam bekladde, wordt niet verder gestraft. Volgens de rechter is hij wel schuldig aan opzettelijke beschadiging, maar niet aan vernieling. De man kon vorig jaar snel worden opgepakt en bekende zijn daad. De kosten om het monument schoon te maken bedroegen €900 en die heeft hij aan de gemeente Amsterdam betaald. In het havengebied van Rotterdam is bij een steekpartij een vrouw ernstig gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer iets na 8:30 bij een bedrijventerrein neergestoken. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De politie meldt dat er iemand is opgepakt. Onbekend is wat er aan het steekincident vooraf ging en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere explosies gemeld bij het hotel waar de Franse president Macron zou verblijven. Volgens ooggetuigen steeg er rook op uit het gebouw. Er zouden 2 ontploffingen zijn geweest. Macron was op dat moment niet in het hotel, maar onderweg naar een ontmoeting met de Syrische president. Volgens het kantoor van Macron heeft de Franse president de ontploffingen zelf niet gehoord. Over slachtoffers of de oorzaak van de explosies is nog niets bekend. Macron is de eerste leider van een EU-land die Syrië bezoekt sinds de machtswisseling na de val van het regime van Assad eind 2024. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw

0: en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

Een hele goede middag. De Britse zangeres Lauren Bennett is op 36-jarige leeftijd overleden. Ze is bekend geworden door onder andere de hit Party Rock Anthem samen met LMFAO. En vandaar dat wij deze hit vandaag nog één keer gaan draaien.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en bij mij in de studio vandaag Thijs, Milan en Sky.
2: Ja, nog wel, ja.
1: Ja, jij moet nu heel snel naar de kaderfeesten, ja, want we gaan zo schakelen.
3: Ja, ik moet snel zoef.
1: Want de hele uitzending staat vandaag in het teken van de kaderfeesten. En Thijs, we hebben ook nog een WK-journaaltje.
4: Ja, zoals gewoonlijk. En terugblikken.
1: Ja, een mooie vooruitblik en een terugblik.
4: Zeker. Wat was de nacht? We hebben genoeg om over te praten,
1: joh. Zeker. Zometeen om 12:15 schakelen we met Sky, die nu zo snel mogelijk naar de kaderfeesten.
3: Ja, ik ga het doen, jongens.
1: Hey, tot zo. Yo.

0: De Doetinchemse kadefeesten.
1: Ja, daar schakelen we snel naartoe, want daar staat hij. Sky, goedemiddag.
2: Ja, we zijn weer live vanaf de kadefeesten in Doetinchem. Ik sta hier met het rode kruis en ik ben wel even benieuwd, wat doen jullie zoal hier bij de kadefeesten in Doetinchem?
3: Wij zijn hier om EHBO-diensten te verlenen. We hopen dat we niet nodig zijn. Zoals je ziet zijn hier nou kinderen aan het spelen met drie verschillende onderdelen. Er kan altijd wat gebeuren. Net was er ook een jongetje langs de taaier heb gekomen. Even een pleistertje plakken, daar zijn we voor.
2: En wat is eigenlijk het meest bizarre wat je hebt meegemaakt hier nu op de kanefeesten tot nu toe met deze dagen?
3: Nou, toch wel dronkenschap eigenlijk. Dat is eigenlijk het grootste dingetje wat we hier gehad hebben.
2: Het Rode Kruis bestaat uit vrijwilligers. Jullie werken landelijk. Bent u zelf ook vrijwilliger?
3: Ja, ik ben een vrijwilliger. En het Rode Kruis is inderdaad wel landelijk. Alleen ik zit dan hier bij de afdeling Doetinchem. En ik zoek mijn inzetten hier in de regio uit. Ik kan ook, als ik wil, landelijk uitzoeken.
2: En hoe lang doet u dit al?
3: Ik doe nu opnieuw zo'n 12, 13 jaar weer EHBO en bij het Oranje Kruis. En sinds 3 jaar daarnaast ook bij het Rode Kruis.
2: En met hoeveel vrijwilligers doen jullie dit?
3: Wij hebben bij onze afdeling ongeveer 35 vrijwilligers.
2: En stel je voor mensen die horen dit en denken van, nou, het lijkt me ook wel heel erg leuk en interessant om bij het Rode Kruis te komen. Hoe gaan ze dat doen?
3: Dan kun je naar de website van het Rode Kruis toe. En daar kun je je aanmelden, kun je online zo'n e-learning volgen voor EHBO. En dan heb je een praktijkdag en dan heb je in principe je diploma. Dan moet je nog een aantal stagemomenten meelopen. En dan kun je volledig ingezet worden.
2: Nou, dankjewel Gilbert voor dit mooie gesprek. Dit was Sky van live vanaf de kadefeesten in Doetinchem.
1: Hey, dankjewel Sky. Is er een

0: Ja, ik weet het ook wel hoor. I knew you, Taylor Swift. Ja, Thijs.
1: I didn't knew it. Ik had het weer fout in de scorrieten.
0: Je had het weer fout, hè?
1: Ongelijk. Ja, ik had Portugal had ik fout en ik hoopte dat Portugal zou winnen.
0: Ja, nee, ja, ik hoopte het met mijn ouders eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee, wij zijn een beetje klaar met die Ronaldo. En gelukkig was dit zijn laatste wedstrijd op een WK.
1: Ah, ik vind het wel sneu hoor. Die man gooit toch een WK. Dat harde werken.
0: Ja, nou ja, dan had hij er maar 4 jaar door moeten gaan, hè?
1: Ja, maar ik sluit ook niet uit dat hij het gewoon nog doet.
0: Hij heeft gezegd dat hij zou stoppen.
1: Ja, maar ik denk dat de EK nog wel meepakt.
0: WK wel, maar het WK niet.
1: WK haalt hij niet meer.
0: Nee, inderdaad, Spanje met 1-0 door naar een eigenlijk een matige wedstrijd.
1: Ja, ik vond het een beetje tamme pot.
0: Ja, Milan, hoe heb jij ernaar zitten kijken?
2: Ja, het was een beetje een tamme wedstrijd, ja. Ik denk misschien wel voor de wedstrijd leuk dat er geen verlenging was. Want dan was het helemaal dood gaan bloeden, maar...
1: Ik had het juist wel leuk gevonden, man.
2: Nee, ik denk dat het wel dood was gaan bloeden.
1: Ja?
2: Ja, ik denk, dit was echt zo'n wedstrijd, dan kun je beter gelijk door naar penalties. Want verlenging was ook niks geworden.
0: Ja, laten we nog heel snel doorgaan naar de karma van de Rode Duivels, de Belgen.
1: Ja, ik vind het juist jammer dat die hebben gewonnen.
0: 4-1 overwinning op Amerika. Ja, zo zie je maar, jongens. Het is voetbal en geen sokker.
1: Ja, zo, dat wel.
0: Hey, over een uurtje dan praten we even vooruit op de wedstrijden van vanavond.
1: Yes.
0: Ja, Argentinië onder andere in actie. Zometeen om 2:30 meer over het WK.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je. Van Jumbo.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat veel mensen snel nog even een paspoort aanvragen of moeten verlengen. Als je in Oost-Gelre of in Doetinchem woont, moet je trouwens wel even geduld hebben. In veel Gelderse gemeenten kunnen inwoners gelukkig snel bij het loket terecht. In 33 van de 51 gemeenten kan dat al binnen een week en bij 9 binnen 2 weken. En er zijn uitschieters waarbij de wachttijd lang is, dat zijn er 5. Bij het gemeenteloket in Arnhem-Zuid bijvoorbeeld duurt het zelfs 6 weken voordat je een paspoort hebt. Oud-burgemeester Joris Bengevoort van Winterswijk is benoemd tot lid van het dagelijkse bestuur van de Unie van Waterschappen. Hij zal het werk de komende 3 jaar gaan doen naast zijn functie als dijkgraaf. Volgens Bengevoort vragen de huidige waterproblemen om een intensieve samenwerking over bestuurs- en landsgrenzen heen. Ton Koenderink is nog geen week wethouder van de gemeente Berkelland geweest, maar toch heeft de ex-bestuurder recht op een half jaar wachtgeld. Koenderink kondigde gisterochtend zijn vertrek aan door alle commotie die was ontstaan rondom zijn benoeming. Het is nog niet bekend of hij ook echt gebruik gaat maken van het wachtgeld. Asielminister Bart van den Brink plaatst de Gelderse gemeenten Aalten en Overbetuwe onder extra toezicht omdat ze niet voldoen aan de spreidingswet. Dit actieve toezicht betekent dat de regering strenger gaat meekijken en bijsturen bij gemeenten die nog te weinig doen voor de komst van een asielzoekerscentrum. De verantwoordelijke wethouders moeten hiervoor op het ministerie langskomen. De gemeenten krijgen op die manier nog een laatste kans om aan een wettelijke taak te voldoen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Rita Franklin en Free Ray of Love. Nout.
1: Ja, zeg het eens, zei Jochem.
0: Zometeen schakelen we weer met Sky. En nou ben ik benieuwd of die iemand heeft gevonden.
1: Ja, ik hoop iets met sport. Want dat is ook dat het nu loopt bij de KNVB's veel met sportactiviteiten. Toch, Jochem?
0: Dat klopt. Ik begrijp in ieder geval dat Sky inmiddels onder de knop zit. Sky, hoor je mij? Kan je zo meteen even op zoek gaan naar iemand met, over sport? Dan komen we over 3 minuten bij je terug.
2: Oké.

0: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Ja, en Sky, jij bent er nog steeds. Wie heb je bij je?
2: Ja, ik ben nog steeds hier live vanaf de Kadefeesten in Doetinchem. Samen met Julian, als ik het goed zeg.
3: Ja, kleken. Je hebt gelijk, ja.
2: Ik vraag me wel even af, wat ben jij hier op dit moment aan het doen?
3: Wij staan vandaag op bij de City Beach. Bij de City Beach met verschillende scholen. En wij geven vandaag les en begeleiden kinderen om lekker te kunnen bewegen op het zand vandaag. En daar hebben we heel veel plezier en zin in, ja.
2: En wat doe jij normaal gesproken een beetje in de sport?
3: Zo, nou, ik werk voor Sportidee. En Sportidee zorgt er eigenlijk voor dat iedereen in beweging kan komen op zijn of haar eigen manier. En ik ben voornamelijk bezig met jeugd. Ik ben buurtsportcoach, ik ben bewegenmakelaar. Dus ik zorg ervoor dat iedereen op zijn manier kan sporten. En ik ben ook bezig met een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor kinderen. Dus ik ben heel veel dingen actief.
2: En eigenlijk een beetje, nu de kadefeesten een beetje aan de gang zijn, kunnen mensen hier dus een beetje de hele dag een beetje in beweging blijven? Of is het wel, houdt het een keer op?
3: Nou, in principe is voor iedereen wat wils. Hè. We hebben een mooie padelbaan hier staan. We hebben het zandbakken klaar liggen met beachvolleybal. En ik hoor dat bedrijven en horeca ook al mee hebben gedaan gisteren. Dus al met al een heel groot feest, denk ik. En iets leuks om weer te mogen organiseren.
2: Ja, en als jij nog één ding zou willen zeggen voor de jongeren die nu aan het luisteren zijn, die een beetje weinig in beweging komen de laatste tijd, wat zou dat dan zijn?
3: Nou, ik zou zeggen, doe het op je eigen manier. Vind het eens wat je leuk vindt, waar je plezier uit haalt. En beweeg is toch het allermooiste wat het is. Dus daar wil ik bij afsluiten.
2: Nou, heel erg bedankt.
3: Ja, super. Jij bedankt. Fijne dag nog.
2: Nou, dan gaan wij nu weer terug naar de studio, naar Jochem.
1: Hey, we spreken hier straks weer, Sky. Dankjewel.

0: stronger. Eva Max en Every Time I Cry. Nou, het zometeen na 1 uur, dan schakelen we weer met de kaderfeesten.
1: Zeker, want het is genoeg te beleven deze dagen nog. Tot en met vrijdag, toch Jochem?
0: Zeker, tot en met vrijdag. Live verslag vanaf de kaderfeesten. En hopelijk is Sky er dan ook elke dag bij om verslag te kunnen doen.
1: Ja, of een andere collega vanaf de redactie van Getty Grip. Ja,
0: hey, misschien dat Thijs en Milan ook nog een keertje die kant op gaan. We gaan
1: het
0: zelf zien.
1: We zien het wel en we horen het.
0: Hey, zometeen na 1 uur meer Getty Grip en ook meer vanaf de kaderfeesten. We're live on the farm, it's kinda laid back. Ain't much an old country bullock me came half. Early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Er is veel rookontwikkeling en de rook trekt het bos in de richting van Den Burg in. De politie heeft ter plaatse maatregelen getroffen en de natte vlakweg richting het strand is op dit moment afgesloten. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. Wie op het eiland online video's maakt of berichten plaatst en daar geld voor krijgt, kan de visa-regels overtreden. Een toeristenvisum is bedoeld voor vakantie en niet voor werk. De autoriteiten gaan controleren en sociale media wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De immigratiedienst van Bali wil de toeristische sector van het eiland beschermen. Wie de regels overtreedt, loopt kans op boetes, uitzetting en zelfs een blijvend verbod om weer naar Indonesië te komen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïense hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Het lichaam van Anastasia Beresovska zou gisteravond laat gevonden zijn. De aanslag in Monaco was vermoedelijk gericht tegen een Oekraïense miljardair. Hij en twee familieleden raakten zwaar gewond. De verdachte was een week voortvluchtig en via Interpol liep een opsporingsverzoek. Oekraïense media melden dat twee verdachten zijn opgepakt die met de dood van de vrouw in verband worden gebracht. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000...

0: discounter.nl.
1: Weet jij van aanpakken? En ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Hubers Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Hubers Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubers.nl voor al onze vacatures. Janssen Hubers Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
2: Op

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: uit binnen- en buitenland.
1: Ja, en vooral nieuws van de kaderfeesten, want Milan en Nout. Sky is daar nog steeds.
2: Ja.
1: En om 1:15 gaan we weer schakelen. En ik ben benieuwd wie die zo meteen bij zich heeft. Hopelijk is het ook iemand die wij kennen, ook misschien bij Okidoki Radio.
2: Zo zou leuk zijn.
1: Zo mooi zijn als hij daar iemand van tegenkomt. Zometeen om 1:15 schakelen we met Sky.
0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8. Wat?

0: En Sky, je hebt als het goed is iemand van Okidoki Radio daar staan.
1: Ja, zeker weten. Normaal gesproken dan zit hij om 7 uur altijd op maandag bij Okidoki. Maar nu doet hij iets heel anders, want wat ben je op dit moment aan het doen, Job?
2: Ik ben afval aan het prikken op de terrein van de kaderfeesten. Noemen we vanuit onderneming vanuit Elven. Nu zorgen we dat het weer helemaal schoon is. En dat ze helemaal het terrein weer schoon achtergelaten hebben.
1: Nou, ik zie dat het aardig aan het lukken is, want ik zie weinig troep hier. Hoe lang ben je al bezig?
2: Gisteren zijn we begonnen. Dit is dag 2 en het is tot en met 10 juli. Dus dit doen ze de hele week in je afval plekken.
1: Nou, hartstikke mooi. En ga je ook nog een beetje genieten van de kanefeesten? Ook nog wat drinken, wat eten?
2: Nou, we kregen net wel drinken aangeboden. Maar ik ga niet echt heen naar de kanefeesten.
1: Nou, en dan wat je normaal gesproken altijd bij Okidoki doet, dan mag je natuurlijk altijd een plaat uitkiezen. Dus bij deze gaan we een plaat voor jou klaarzetten. Maar dan moeten we wel eerst weten welke. Dus ik ben heel erg benieuwd.
2: Serio van Justin de Wild.

0: En Freedom. Zometeen na 2:30 spreek ik nog een keer met Sky. Thijs, hij doet het goed tot nu toe, hè?
1: Hij doet het heel goed.
0: Echt uitstekend. Ja, Sky, lekker op de kaderfeesten daar. Wij zitten hier in een lekkere, coole studio.
1: Ja, ik weet niet waar ik liever ben. De kaderfeesten, ook heel leuk. Maar het is hier toch wel lekker cool.
0: Ja, en we hebben nog een beetje sfeer hier gebracht. We hebben lekker vlaggetjes
1: opgehangen. Ik zie vlaggetjes.
0: Ja, lekker een beetje voor de kaderfeesten.
1: Lekker, man.
0: Hey, zometeen na 2:30 meer Get a Grip. Cheers.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. De brandweer op Texel meldt dat er een flinke natuurbrand op Texel woedt. Er is extra hulp ingeroepen en brandweerlieden vanaf het vasteland zijn onderweg om te helpen het vuur in Den Burg te bestrijden. Het Indonesische Bali gaat strenger optreden tegen buitenlandse influencers en contentmakers die op een toeristenvisum reizen. De 39-jarige vrouwelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco van vorige week is bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev dood aangetroffen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. De wind is matig uit west tot noordwestelijke richtingen en wordt 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond neemt de wind af en schijnt de zon eerst nog. Komende nacht neemt geleidelijk aan de bewolking weer wat toe. Het koelt af naar 15 tot 16 graden bij een zwakke noordwestenwind. Morgen dan hebben we in eerste instantie ook weer wolkenvelden. Later ook wel zonnige perioden. Het blijft droog. En ook morgen hebben we matig wind uit west tot noordwestelijke richtingen. En wordt het 25 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het warmer. Eind van de week hebben we temperaturen van 29 tot 30 graden. En in het weekend wordt het zelfs tropisch warm met temperaturen van 30 graden en meer.

0: feesten.
1: Ja, en daar staat hij, Sky.
2: Ik ben hier weer met Jeroen van de Kanefeesten.
3: Hey, goedemiddag.
2: Jawel, we hebben hem al wel eens eerder gesproken deze week. Over de duckrace natuurlijk. Hoe is het daarmee gegaan?
3: Het is geweldig gegaan. Alle 6000 eendjes zijn ook weer netjes uit het water gehaald. En we hebben een bedrag opgehaald van bijna 18.000 euro.
2: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En jullie hebben daar natuurlijk allemaal aan meegedragen, de mensen die nu aan meeluisteren zijn. En wat gaat er deze week nog allemaal meer gebeuren?
3: Nou, gisteren hebben we het horecatoernooi gehad. Vandaag zijn de scholen begonnen. Die zijn er vandaag, morgen en overmorgen. En vrijdag nog even. S'avonds hebben we dan de bedrijvencompetitie volleybal. Met een kleine 80 bedrijven in zijn totaliteit. En dan is het vrijdag is de afsluiting met het DJ on the Mill. Een mega dance event bovenop de molen. En de molen is helemaal blauw tegenwoordig s'avonds.
2: Nou, dus mocht je denken van ik zit nu op de bank en ik val bijna in slaap, ik moet even wat actie hebben, dan kun je natuurlijk gewoon lekker naar DJ on the Mill komen op vrijdag, was het?
3: Op vrijdag, 5 uur beginnen we en dan zijn het 7 of 8 de DJ's die een feestje gaan bouwen.
2: Nou, heerlijk. Nou, ik heb er al zin in, ik hoop jullie ook. En dan gaan we nu weer lekker terug naar Jochem in de studio.
1: Hey, dankjewel Sky, we spreken je morgen.
2: Jo, komt goed.

0: Sophie B. Hawkins en Dawn, I Wish I Was Your Lover. Thijs?
1: Ja, we zitten er weer klaar voor.
0: Vanavond de laatste achtste finales op het WK.
2: Gaat ook alweer heel snel voorbij. Net als deze uitzending.
0: Ja, nee, precies. We zijn ook weer bijna het einde van deze uitzending. Ja, maar eerst nog even Argentinië-Egypte vanavond. Messi tegen Salah.
2: 2-2 en dan uiteindelijk penalties wint Argentinië.
0: Ja, dat is dan wel weer het mooie, dat je toch penalties krijgt bij Argentinië.
2: Ja,
0: die
2: ja,
0: zijn helemaal gesloopt dan hoor.
2: Ja, maar die winnen we alsnog weer.
0: En zeker?
2: Dat hoop ik niet, maar ik ben er bang voor.
0: Dan tot slot Zwitserland-Colombia. De winnaar daarvan speelt dan waarschijnlijk tegen Argentinië.
2: Ja, heel onvoorspelbaar, maar ik denk 0-1.
0: Colombia.
2: Ja.
0: Weer een saaie pot, net zoals Portugal. Dus,
2: ja, denk het wel. Saai potje.
0: Ja, beide wedstrijden zijn gelukkig gunstige kijktijd. Argentinië begint om 6 uur tegen Egypte en Zwitserland-Colombia om 10 uur.
2: Ja, die eerste kan ik niet zien waar ik moet werken.
0: Ja, morgen een rustdag, dus alleen nog een WK terugblik en geen vooruitblik op de kwartfinales.
2: Oh, dat is ook voor het eerst, toch?
0: Voor de eerste rustdag op het WK. De 9e, dan zijn er weer wedstrijden. En er is ook maar één wedstrijd per dag vanaf dan.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
2: Oh, hè?
0: Morgen dus een terugblik op de wedstrijden Argentinië, Egypte en Zwitserland, Colombia.

0: Armin van Buren. De John Eubank Classical Remix van This Is What It Feels Like. Thijs.
1: Het zit er alweer op.
0: Ja, je voelt je niet veel lekker over dat nieuws hè, van de rustdag hier.
1: Nee, het is niet lekker binnengekomen, moet ik zeggen.
0: Nee, die snap ik. Wie wel lekker is binnengekomen in de studio, dat is Sky. Welkom.
2: Ja, hallo, hallo. We zijn er weer.
0: Jongens, even een applausje voor Sky.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hey, wat heb jij het goed gedaan vandaag, zeg?
2: Ja, dankjewel. We waren dus live vanaf de kadefeesten in Doetinchem verslag aan het doen.
0: Heerlijk gedaan dus vandaag. Morgen heb jij weer een nieuwe dag.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, enig idee hoe het er morgen uit gaat zien of weet je dat nog niet?
2: Nee, we gaan het echt zien. We gaan het live meemaken. Dus als je dat wil meekrijgen, dan moet je tussen 12 en 2 zeker gaan luisteren naar Regio 8.
0: Ja, Thijs, jij bent er morgen ook weer?
3: Ik ben er gewoon morgen weer.
0: En hoe zit het met Milan?
4: Ik ben er ook weer bij.
0: Nou, dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor de uitzending van vandaag.
4: Yes.
0: Nout ook heel erg bedankt. Die is inmiddels al lekker naar huis toe. Die gaat lekker genieten, want het weer heeft hij ook goed.
3: Geef hem groot gelijk.
0: Morgen dan zijn we er weer om 2 of om 12 uur. En dan met nieuw nieuws van de kadefeesten. Tot morgen.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant!
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte roept de defensieindustrie op om meer risico te nemen. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat de lidstaten bereid zijn om meer geld in defensie te investeren, maar dat kan alleen maar als de industrie opschaalt. De lidstaten blijven volgens hem meer geld in defensie uitgeven. Rutte noemt dat geen afwijking, maar een trend. De NAVO-landen laten voor het eerst gezamenlijk weten waar ze op militair gebied behoefte aan hebben. De VVD zal vandaag een voorstel indienen voor een landelijk verbod op religieuze uitingen van boa's. Denk daarbij aan hoofddoekjes, kruisjes of keppeltjes. Een meerderheid in de Kamer is al geruime tijd voor het verbod, maar tot nu toe kwam het er niet van. De VVD vindt dat bij een uniform geen religieuze uitingen horen. In sommige gemeenten wordt het wel toegestaan, maar de VVD wil daarvan af en dit landelijk vastleggen in een wet. Tsjechië mag de Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libic aan Duitsland overleveren. Dat heeft de rechter in Tsjechië na juridisch getouwtrek besloten. De bezwaren van Svenja Libic werden door het hof verworpen. Libic is transvrouw en vreest voor haar leven als ze in een mannengevangenis terechtkomt. Libic werd in 2023 in Duitsland tot 1,5 jaar gevangenis veroordeeld voor verschillende strafbare feiten, waaronder het aanzetten tot haat. Svenja heette toen nog Sven. Het weer: in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningschieten. Dinsdagmiddag, de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds, feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulp.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
16: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenoir wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een tweede Montferlandse politieke partij is vanaf nu tegen elke vorm van asielopvang. Niet uit principe, maar vanwege ervaringen met het COA en de gemeente. Er zijn al meerdere protesten geweest door voor- en tegenstanders van asielopvang. Ondertussen maakt de gemeente werk van plannen voor maximaal 250 asielzoekers. Dat moet voortaan zonder steun van de grootste oppositiepartij, dat is de partij Helder. Helder zet vraagtekens bij de screening van asielzoekers. Het stroomnet zit vol, ook in de Liemers. En daarom komt er straks een nieuwe ondergrondse verbinding door in totaal 3 gemeenten. Maar de A15 en hoogspanningsmasten tussen Doetinchem en Dodewaard zorgen wel voor flinke uitdagingen. Het doel is de capaciteit van het stroomnet uit te breiden. Dat is belangrijk met het oog op de groeiende vraag en het aanbod. Dat zegt een woordvoerder van Tennet, de netbeheerder. De kabels komen in een druk bezet gebied door de gemeente Duiven, Montferland en Zevenaar. Wie op een vrijdag het ja-woord geeft in de gemeente Montferland is ongeveer evenveel kwijt als het gemiddelde huwelijkspaar in Nederland. Huwelijksparen betalen dit jaar €542 voor een ceremonie. Slechts in 14 gemeenten in Gelderland is trouwen op vrijdag nog duurder. Dat blijkt uit cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding. Een persoon op een step is vanmiddag iets voor 12:30 gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Didamseweg in Beek. De stepper is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Zowel de auto als de step raakten bij dat ongeluk beschadigd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
7: Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op regio 8. De rechter heeft de 58-jarige Oscar van der Vee uit Zoetermeer tot 7 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Dit vanwege ontucht met 6 kinderen en het maken en bezitten van beelden van seksueel kindermisbruik. Tussen 2019 en 2025 werkte Van der Vee op een basisschool in Zoetermeer. In 2022 meldde een moeder zich bij de schooldirectie met een klacht over de conciërge. Die klacht en andere signalen van ouders werden aanvankelijk niet serieus genomen. Dat bleek tijdens de behandeling van de zaak. Het nieuwe grenscontrolesysteem Entry-Exit System werkt nog niet overal even goed. Dat meldt de Europese Commissie. Het gaat dan vooral om drukke luchthavens. Daar lopen de wachtrijen door het EES-systeem flink op. 20 grensovergangen hebben met serieuze problemen te maken. Brussel wil niet zeggen om welke het gaat. Ryanair meldt dat luchthavens in Italië, Polen, Spanje en Parijs door het systeem met vertraging te kampen hebben. Maar ook op Schiphol en de Belgische luchthaven Zaventem zijn problemen door het systeem gemeld. In Amsterdam zijn 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij 7 gewelddadige overvallen in Gelderland en West-Friesland. Bij 1 overval kwam iemand om het leven. Bij 2 andere overvallen vielen 2 zwaargewonden. 2 andere verdachten kregen celstraffen van 24 jaar en 9 maanden en 19 jaar en 9 maanden. De 2 verdachten die tijdens de overvallen hebben geschoten mogen levenslang de gevangenis in. In Frankrijk is in hoger beroep bevestigd dat de radicaal-rechtse politicus Marine Le Pen gesjoemeld heeft met Europese subsidies. Eerder werd ze tot 3 jaar cel veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk. Een gedeelte mag ze met een elektronische enkelband thuis uitzitten. Le Pen mag wel meedoen aan de verkiezingen volgend jaar. Onduidelijk is of ze dat van plan is, omdat campagne voeren met een elektronische enkelband lastig is. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie en zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Bergen het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Huntenpop. Zaterdag 22 augustus. Ru Park Ulft. Met Direct. Suzanne en Freek. Bluff. Son Milieu. Bente. Pommelien Thijs. Therapy. Drukwerk. Outsiders. En wel 30 andere artiesten. Voor info en tickets, kijk op huntenpop.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: Heerle Den Hartog.
20: 28 graden staat er op mijn telefoon. Dat is natuurlijk weer lekker warm. Gelukkig niet de warmte die we gewend zijn van even geleden. Lang leven dat windje.

Fireboy DML Everyday. Het is lekker chill vandaag. Hè? Een beetje rustig, een beetje ontspannen. Ervaar je dat ook of ervaar je gewoon pure ellende? Dat kan natuurlijk ook, hè? Voor iedereen is zo'n dag als vandaag weer verschillend. Er zijn ook weer een aantal dingetjes te benoemen vandaag. Waaronder Doetinchemse Dutch Scorpions kroont zich na 2 jaar zilver tot Nederlands kampioen. Ja, dat is een hele eer natuurlijk. Ik zie ook een hartstikke leuke foto op de website staan van Regio 8. Ben je nieuwsgierig? Je kan altijd even kijken, hè? Op www.regio8.nl. Of check het allemaal even via de Regio 8-app. Daar vind je het ook allemaal terug. Gelukkig maar.

Dua Lipa. En ze hebben twee harten. Two hearts. Ja, ik vind het wel een mooi moment om even in ieder geval één persoon heel erg blij te gaan maken. Diegene die zat gisteren tijdens mijn programma allemaal berichten te sturen, dat hij toch wel heel graag een artiest wilde horen. Oké. Ik zit te kijken op de WhatsApp van Regio 8 en ik zie wat aparte berichten binnenkomen. Ik pak even het berichtje erbij van gisteren. Waar ben jij? Waar ben jij? Oké, ik kan je niet meer terugvinden. Het was in ieder geval van Marcus. Welke naam je ook wel aan wil geven. Maar die vroeg de hele tijd Madonna met Danseteria. Wil je die alsjeblieft voor mij draaien? Kan je alsjeblieft dat lekker dansnummertje voor me gaan afspelen? Nou, bij deze, ik ga hem een keer draaien. Ja, dus gefeliciteerd. Wees er blij mee. En nu verwacht ik wel dat je even gaat dansen. Talk about-

0: Danny Vera en Marlon Pichel. Met Try Again.
1: Hey, wacht eens even. Dat is niet de afspraak. Ho, ho, ho, ho.
0: Nee, je mag straks. Ja, dat is echt heerlijk, hè, wanneer er zoiets voor het beurt gebeurt.
1: Het thema trio.
0: Ja, want ik had nog helemaal niet verteld dat het tijd is voor het thema trio. Ja, en dat betekent dat je dus een plaat gaat horen zometeen. Die heeft dan te maken met het thema van vandaag. En dat doen we in mijn programma 3 keer in totaal, 1 keer per uur. En het thema die wil ik bekendmaken. En toen dacht Train, weet je wat, ik walt er gewoon even lekker doorheen. Niet helemaal de bedoeling, maar oké. Waar het allemaal om draait, hè? Het thema van vandaag. Het gaat over de situatie met voetbal. Ja, heb je een beetje het verhaal gevolgd van België versus de Verenigde Staten? Ja, er is dus een speler en die was dan niet helemaal lekker bezig. En een scheidsrechter, die had dan vervolgens een beslissing gemaakt. Waarvan op een gegeven moment zelfs de president uiteindelijk nog even naar FIFA is toegestapt. Naar het baasje van, goh, kunnen wij hier even iets onderhandelen? Kunnen wij hier even iets regelen? Ja, nou op zich zag, ik denk heel de wereld dit op het moment al aankomen, dat Trump zich zou gaan bemoeien met het voetbal. Zeker aangezien het onder andere gehost wordt in de Verenigde Staten. Dus ik heb dus laatst ook al een filmpje gezien, vandaag nog trouwens, met een Nederlandse commentator die dus had gereageerd op de wedstrijd met dat België had gewonnen. En ze zeiden van ja, nou ja, weet je, ze zaten nu wel echt op het punt als ze gaan verliezen, 4-1. En dat betekent denk ik ook wel dat ze toch wel een toverstafje nodig moeten hebben. Of dat president Trump even op bezoek komt. Nou, en dat is ook gewoon gebeurd. En dat vind ik echt hilarisch. Iedereen zag het al aankomen. Ja, eerlijk. Ben jij nog verbaasd dat het zo is gelopen? Denk het niet, hè? Nee. Ik ben er helemaal niet verbaasd over. Maar Verenigde Staten ligt uit de competitie, officieel uit het WK. Afgelopen die handel, hehe. Nou goed, dan weet je ook hoe ik er tegenover sta. En we gaan ook even afscheid van ze nemen. Hè? Ja, 50 ways to say goodbye, waarvan Train de eerste is. Doei Verenigde Staten. Dag, dag. Doei, doei.
1: Het thema trio.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe. Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Zo makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Ouders van leerlingen van basisschool Dalton IKC Sint Joris in Borculo trekken aan de bel over de verkeersveiligheid bij de kruising Batendijk-Ruurloseweg. De ouderraad is daarom een petitie gestart. Een boodschap aan de gemeente Berkelland is duidelijk. Wacht niet tot het een keer echt misgaat. Het kruispunt bij de school wordt door veel ouders als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Vooral tijdens de spits. Het stroomnet zit vol, ook in de Liemers. En daarom komt er straks een nieuwe ondergrondse verbinding door in totaal 3 gemeenten. Maar de A15 en hoogspanningsmasten tussen Doetinchem en Dodewaard zorgen wel voor flinke uitdagingen. Het doel is de capaciteit van het stroomnet uit te breiden. Dat is belangrijk met het oog op de groeiende vraag en het aanbod. Dat zegt een woordvoerder van Tennet, de netbeheerder. De kabels komen in een druk bezet gebied door de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar. Een persoon op een step is vanmiddag iets voor 12:30 gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Didamseweg in Beek. De stepper is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Zowel de auto als de step raakten bij dat ongeluk beschadigd. Een tweede Montferlandse politieke partij is vanaf nu tegen elke vorm van asielopvang. Niet uit principe, maar vanwege ervaringen met het COA en de gemeente. Er zijn al meerdere protesten geweest door voor- en tegenstanders van asielopvang. Ondertussen maakt de gemeente werk van plannen voor maximaal 250 asielzoekers. Dat moet voortaan zonder steun van de grootste oppositiepartij, dat is de partij Helder. Helder zet vraagtekens bij de screening van asielzoekers. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
2: Dan nog even de verkeersinformatie. 1 file te melden op de N325. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort. Vertraging van 9 minuten, 3 kilometer.
0: Veerle den Hartog.

Bibi Rexha en One Day. Ben jij nog aan het voorbereiden op je vakantie? Heb jij alles al klaarstaan? Heb je overal rekening mee gehouden? Dat de huisdieren worden verzorgd als je weg bent? Dat je huis een beetje op orde is? En heb jij al je paspoort gereed? Heb je ook al gekeken wanneer die over de datum gaat? Want ja, ook paspoorten hebben een houdbaarheidsdatum. En het kan zijn dat die al is verlopen. Mocht je nog een paspoort willen aanvragen, en stel nou dat je over 2 weken op vakantie gaat, heb je in sommige gemeentes nogal geluk en heb je in andere gemeentes hartstikke pech. Ja. Ik ga even een klein overzichtje doen, want er zijn 2 gemeentes die echt bij mij flink opvallen, waar het heel lang duurt voordat jij je paspoort kan krijgen. In de gemeente Oost-Gelre bijvoorbeeld is de wachttijd rond de 4 weken. 4 weken, ja. Dus wil jij nog ergens begin augustus weggaan, wordt het heel krap dat je dat misschien voor elkaar krijgt, of mid-augustus. Dus zorg ervoor dat je het op tijd regelt, alsjeblieft. En in de gemeente Doetinchem moet je ook lekker lang wachten. Ook is daar de wachttijd rond de 4 weken. Ja, dat zou toch maar lullig zijn, joh. Dat je dan, dan heb je een hele, hele mooie reis gepland. Dat je hartstikke ver weg gaat, heel luxe, allemaal, alles perfect geregeld. En dan moet je je paspoort verlengen. En dan moet je 4 weken wachten. Daar gaat je vakantie. Oh, oh, oh, oh, oh. Senna en Sven Versteeg doen ermee.

Viola Willows met Up on the Roof. Ik denk dat Peter Koelewijn daar niet zo blij mee is. En die zegt dan, kom dan van dat dak af, joh. Wat moet je daar nou weer? Zometeen verhaal over een nieuwe t-shirt van de Graafschap gepresenteerd. En Tim van de redactie gaat er straks meer over vertellen.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Utrecht heeft de rechter een moeder en een vriendin van haar veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder moet 14 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk de cel in. Haar vriendin 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De kinderen hebben recht op een schadevergoeding. Zij werden tussen augustus 2023 en augustus 2024 geregeld mishandeld. Ze werden geslagen, geschopt, kregen soms geen eten of drinken en werden opgesloten. De zaak kwam aan het rollen na meldingen van de buren. Als de NAVO Oekraïne buiten de deur blijft houden, doet het zichzelf tekort. Dat vindt de Oekraïense president Zelensky. Op de NAVO-top in Ankara presenteerde Zelensky Oekraïne als een droongrootmacht. Zelensky gooide de vraag in de groep. Denk je echt dat het goed zou zijn om een land met zulke defensievermogens buiten de NAVO te laten? Oekraïners weten hoe ze op deze manier moeten vechten. Het is logisch om die vermogens op te nemen in de alliantie en de gezamenlijke verdediging. Dat zou ons allemaal sterker maken, aldus Zelensky. De rechter in Dordrecht heeft de 77-jarige oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, Herman J., tot 1 jaar cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk veroordeeld. Dit vanwege het aanbieden, verwerven, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch beeldmateriaal. J. had in totaal 1036 beelden in zijn bezit. De verdachte heeft verklaard dat de beelden voor eigen gebruik waren. De scheidsrechtersbaas van de FIFA, de Italiaan Pierluigi Collina, heeft de Braziliaanse scheidsrechter geprezen die de Amerikaanse voetballer Folorun Balogun een rode kaart uitdeelde. Balogun zou tijdens de volgende wedstrijd tegen België op de bank moeten zitten, maar president Trump besloot daar een stokje voor te steken en noemde de arbiter Rafael Claus zelfs verdacht. De rode kaart werd na een telefoontje van Trump en FIFA-voorzitter Infantino teruggedraaid. Collina zegt achter de scheidsrechter te staan en te blijven staan. Het weer, in het noorden bewolking en lokaal wat regen, elders zonnige periode. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van 3 tot en met 10 juli verandert de kade aan de Oude IJssel in Doetinchem in een bruisend festivalterrein. 8 dagen lang draait alles om samen beleven.
2: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Breng het beste van de regio samen. Lokale horeca, sportverenigingen, artiesten en organisaties bundelen hun krachten om een uniek evenement neer te zetten. Ontmoeting, kwaliteit en sfeer staan centraal. Kom voor sport, muziek, goed eten en om te genieten aan het water.
2: De Doetinchemse Kadefeesten
1: is er voor iedereen en precies zoals de zomer bedoeld is.
2: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Zie net het bericht binnenkomen dat er een zangeres is overleden. Lauren Bennett. Waar je haar van kan kennen, ga je straks horen.

0: Ja, dan hoor je toch wel echt de musical kwaliteit die ze heeft ontwikkeld. Olivia Newton-John met Xanadu. Ja, er is wat bijzonders aan de hand bij de Graafschap, hè Tim?
1: Ja, bijzonder. Het is eigenlijk een terugkerend fenomeen. Elk jaar weer, hè. De nieuwe tenues zijn gepresenteerd.
0: De nieuwe tenues zijn gepresenteerd. Nou, vertel, hoe ziet het er een beetje uit? Heb je er een beetje een beeld bij?
1: Blauw of wit?
0: Ja.
1: Nee, het thuistenu, het is helemaal in het thema zebra dit keer. Natuurlijk
0: okay.
1: Ook een van de bijnamen, geuzennamen van de Graafschap. Superboer is een van de andere, is het de zebra's. Wordt ook gezongen in het nummer van Normaal. Daar komen we straks nog wel even op terug.
0: Ja.
1: Nee, het thuistenu is gewoon blauw-wit. Het is helemaal een zebra print. Zit er heel mooi in verweven. Is leuk om te zien. En het uittenu is het donkerblauw met lichtblauwe zebrastrepen als het ware.
0: Maar donkerblauw en lichtblauw, dus niet.
1: Ja.
0: En dat witte is dan ook meer op de achtergrond.
1: Het witte is in het uiterste nu helemaal niet te zien. Alleen in het logo van de Graafschap is natuurlijk in het blauw-wit gebleven. Dus daar zit een klein beetje wit in. Er zitten heel veel details in. De Achterhoekse vlag komt erin terug. De G van de Graafschap is op meerdere plekken te zien. En vooral op het thuis nu ook wel een wens van de supporters was dat. Dat alle sponsoruitingen ook in het blauw-wit worden gedrukt. Dus dat er geen rode letters of rode vlakken te zien zijn op het tenue.
0: Ja, we willen alles in de themakleur van de Graafschap. Ja,
1: is vanmiddag gepresenteerd tijdens een perslunch. Dus werden wij even bijgepraat waarom sommige keuzes gemaakt zijn. Wel heel interessant om te zien. De video die zit nu op dit moment in de edit. Die is over enkele tijd te zien bij ons op regio8.nl.
0: Spannend.
1: En op onze socials zeker.
0: Dus houd het in de gaten.
1: Ja, en het is ook een ode aan een beetje aan de Achterhoek. En eigenlijk aan, ja, misschien wel waar de Achterhoek het meest bekend om staat. De band Normaal.
0: Ja, dat is echt brandmerk van de Achterhoek.
1: Zeker.
0: Hè? Ja.
1: En natuurlijk samen met de Graafschap. Je hebt natuurlijk nog verder nog de Zwarte Cross natuurlijk. Wat grote thema's zijn. In 1998 heeft Benny Jolink van Normaal de stoute schoenen aangetrokken. Heeft een officieus clublied gemaakt met de toenmalige selectie. Ja, 1998.

0: het zegt mij
1: Nee, ik zie al heel erg kijken alsof je water ziet branden. Die hebben allemaal meegezongen op het nummer Op gewijde grond. Want ja, zo wordt het toch wel een beetje gezien, het veld van de Graafschap.
0: Ja, het veld van de zebra's.
1: Het veld van de zebra's waar ze mogen grazen 1 keer in de 2 weken.
0: Maar even, hier ben ik wel even nieuwsgierig naar. Hè? Want ja. Ik ken de Graafschap wel, maar natuurlijk niet zo goed als de meeste Graafschapsupporters. Waarom zebra's?
1: Ja, het is eigenlijk gewoon te maken dat het blauw-witte strepen zijn. Het tenue van de Graafschap.
0: Ja, waarom zebra's? Ik bedoel, de mascotte van de Graafschap is ook een zebra, ja, Guus. Maar...
1: Het verwijst vooral echt naar het gestreepte tenue. Dat de zebra's ook een gestreept tenue aan hebben.
0: Ik dacht, ik krijg een heel metaforisch verhaal nu met van ja, en de zebra uit de vorige eeuw. En dan,
1: ik denk niet dat er in de Achterhoek ooit zebra's vrij hebben rondgelopen. Maar ja, durf ik eigenlijk ook niet helemaal 100% zeker te zeggen.
0: Nee, maar goed, we gaan er dus naar luisteren. Ja. Naar de nieuwste plaat, soort van, denk ik.
1: Ja, de 1998 komt die al uit. Maar iedereen die ooit een keer op de Vijverberg geweest is rondom een wedstrijd van de Graafschap, die herkent dit nummer. Dat voelt er als thuiskomen.
0: Oké, dat vind ik heel mooi verwoord. We gaan er naar luisteren. Normaal, op gewijde grond, de zebra's voor de Graafschap.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Nou, gisteren kwam het nieuws naar buiten. Party Rock Anthem zangeres Lauren Bennett is overleden. 37 jaar, of 36 jaar om precies te zijn, is ze uiteindelijk geworden. Is best wel jong. En daar schrikken ook een heleboel mensen van. Het nieuws komt ook echt onverwacht. Lauren Bennett ken je misschien ook nog wel van GRL. Ze zijn ook een meidenpopgroep geweest, zeker bekend in 2014. En ze heeft dus ook een nummer uitgebracht samen met LMFAO. En ook nog met Goonrock. En dat is zo'n enorm populair nummer geworden. Heeft echt overal in de top hits gestaan. Lauren Bennett. Ja, we weten de doodsoorzaak niet. Hoef je ook niet altijd te weten, denk ik zo. Het is sowieso best wel heftig. 37 jaar, veel en veel.

0: wel een beetje apart dat je respect wil tonen aan een overleden artiest. En dan is de meest bekende plaat een partynummer. Ja, het is een beetje apart, maar wilde wel iets in ieder geval doen voor Lauren Bennett. Die is overleden, die hoorde je net in het nummer. 36 jaar is ze geworden, veel te jong. En waarom? Geen idee helaas. Maar goed, soms is het ook beter om dat niet te weten.
1: Het thema trio.
0: Goed, we gaan... helaas is dat weer het radioprogramma. We moeten ook weer snel door. En we gaan even doorschakelen naar het thema trio van vandaag. Ja, want het thema, ik heb een beetje laten inspireren door alle heisa die is ontstaan op het wereldkampioenschap voetbal. Waaronder dus de situatie met de Verenigde Staten. Als je nou helemaal niks hebt meegekregen van de hele situatie, ik ga het even in korte lijnen proberen samen te vatten. Even terugspelend naar de wedstrijd Verenigde Staten tegen Bosnië-Herzegovina. Nou, wat is daar gebeurd? Een scheidsrechter heeft een rode kaart gegeven in de 16e finale. Nou, een rode kaart kan gebeuren. Wat betekent het? Nou, dat betekent dus dat je wordt geschorst. Dat betekent dat je even voorlopig even je voetjes thuis moet houden in plaats van je handen. Handen ook trouwens. Maar dat zou dan betekenen dat hij voorlopig even niet meer mag voetballen. Maar. Er is wat gesjoemeld door de president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Die heeft dus een beetje ervoor gezorgd dat de schorsing voor het duel met België werd teruggedraaid naar een telefoontje. Ja, van die president Trump. Dus Trump die heeft zitten sjoemelen met de rode kaart om toch even de Verenigde Staten een beetje te gunnen. Heeft dit gewerkt? Nee, het heeft niet gewerkt, want België heeft de Verenigde Staten gewoon verslagen met 4-1. Ik vind het fantastisch. Echt karma voor de Verenigde Staten. En ook zeker voor de president. Dus we nemen afscheid van de Verenigde Staten. En als je hoort hoe dat is gegaan, nou, dan word je op een gegeven moment wel heel goed in doei zeggen.
1: Het thema trio.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
10: Wie op een vrijdag het ja-woord geeft in de gemeente Montferland is ongeveer evenveel kwijt als het gemiddelde huwelijkspaar in Nederland. Huwelijksparen betalen dit jaar €542 voor een ceremonie. Slechts in 14 gemeenten in Gelderland is trouwen op vrijdag nog duurder. Dat blijkt uit cijfers van trouwplatform The Perfect Wedding. Een persoon op een step is vanmiddag iets voor 12:30 gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Didamseweg in Beek. De stepper is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Zowel de auto als de step raakten bij dat ongeluk beschadigd. Een tweede Montferlandse politieke partij is vanaf nu tegen elke vorm van asielopvang. Niet uit principe, maar vanwege ervaringen met het COA en de gemeente. Er zijn al meerdere protesten geweest door voor- en tegenstanders van asielopvang. Ondertussen maakt de gemeente werk van plannen voor maximaal 250 asielzoekers. Dat moet voortaan zonder steun van de grootste oppositiepartij, dat is de partij Helder. Helder zet vraagtekens bij de screening van asielzoekers. Ouders van leerlingen van basisschool Dalton IKC Sint Joris in Borculo trekken aan de bel over de verkeersveiligheid bij de kruising Batendijk-Ruurlozeweg. De ouderraad is daarom een petitie gestart. Hun boodschap aan de gemeente Berkelland is duidelijk. Wacht niet tot het een keer echt misgaat. Het kruispunt bij de school wordt door veel ouders als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Vooral tijdens de spits. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: En dan nog de verkeersinformatie. Er zijn een aantal files te melden, vooral rondom Arnhem, maar zeker het noemen waard. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velpenbroek, vertraging van 4 minuten 4 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velpenbroek en knooppunt Grijshoort, vertraging van 5 minuten 7 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek tussen het Gelredome en Westervoort, vertraging van 6 minuten 4 kilometer. Dan nog op een M-weg, dat is dan de allerlaatste op de N325. Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort, vertraging van 5 minuten 2 kilometer.

0: denk dat iedereen zich wel zo ongeveer een keertje heeft gevoeld. Dat je echt gewoon even een mes voelt, een rotzooi, dat kan natuurlijk ook. Ja, en mocht jij je nou goed voelen, hè? Denk je nou echt van, ik ben echt in een feest spirit, hè? Bijvoorbeeld bij de Doetinchemse kadefeesten. Ga er gewoon zo gezellig heen, joh. Het is nog de, volgens mij duurt het nog een paar dagen tot 10 juli, dus je hebt nog heel even te gaan. Je kan er gewoon gratis heen, hè? En als je dan iets wil doen, zou je er waarschijnlijk wel voor moeten betalen, hè? Bijvoorbeeld eten, drinken, of weet ik veel wat voor activiteiten er allemaal nog meer zijn de laatste paar dagen. Maar we zijn met Get the Grip, onze collega's, die zijn daar natuurlijk ook aanwezig. Die zijn er volledig verslag aan het doen. Hè, gisteren hoorde je dus al Sven Dimmendaal in de avond schakelen tussen Ulft en tussen Doetinchem. En nu heb ik hier Sky van Get the Grip.
1: De Doetinchemse kadefeesten.
2: En Sky, je hebt als het goed is iemand van Okidoki Radio daar staan.
3: Ja, zeker weten. Normaal gesproken dan zit hij om 7 uur altijd op maandag bij Okidoki. Maar nu doet hij iets heel anders, want wat ben je op dit moment aan het doen, Job?
4: Ik ben afval aan het prikken op het terrein van de kadefeesten. Dat doen we vanuit de onderneming, vanuit Elven. Nu zorgen we dat het weer helemaal schoon is. En dat ze helemaal het terrein weer schoon achtergelaten hebben.
3: Nou, ik zie dat het aardig aan het lukken is, want ik zie weinig troep hier. Hoe lang ben je al bezig?
4: Gisteren zijn we begonnen. Dus dag 2 en het is tot en met 10 juli. Dus dit doen ze de hele week je afval prikken.
3: Nou, hartstikke mooi. En ga je ook nog een beetje genieten van de kanefeest? Ook nog wat drinken, wat eten?
4: Nou, we kregen net wel drinken aangeboden. Maar ik ga niet echt heen naar de kadefeesten.
3: Nou, en dan wat je normaal gesproken altijd bij Okidoki doet, dan mag je natuurlijk altijd een plaat uitkiezen. Dus bij deze gaan we een plaat voor jou klaarzetten. Maar dan moeten we wel eerst weten welke.
0: Ja, nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker onze eigen platen draaien. Maar ontzettend goed, hè. Schoonmaken, dat moet ook gewoon gebeuren op zo'n feest. Hè, bijvoorbeeld. Ja, je moet gewoon de rommel opruimen. Dus Job, hartstikke goed bezig.

nieuwste van Ellen ten Damme. Suddenly I feel weak. Oeh, de spanning zit erin. Zometeen gaan we verder met de Doetinchemse kadefeesten. Bij Getting Rips zijn ze daar druk mee bezig. He, die zijn dus over het terrein aan het rondlopen. Proberen van alles vast te leggen. En wij kunnen heerlijk daarvan meegenieten. Zometeen meer hierover naar Paul Russell met Lil Boo Thang. Let me tell you.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
5: I want chicken.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken voor asielzoekers. Gemert, Bakel, Sluis en Aalten kampen onder andere met procedures die voor vertraging zorgen. Asielminister Van den Brink nodigde burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten uit om te komen praten om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. Opnieuw zijn er 3 verdachten veroordeeld voor hun betrokkenheid aan de rellen in Den Haag die vorig jaar september tijdens een demonstratie tegen asiel en migratie uitbraken. Een 25-jarige man die onder andere een brandende container bij het kantoor van D66 omgooide, kreeg de hoogste straf, 4 maanden gevangenis. 2 anderen werden veroordeeld voor het aanvallen van een politiebus en een poging om een arrestatie te voorkomen. Zij kregen 100 en 120 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. Ondertussen zijn er 38 personen voor de rellen veroordeeld. Speelgoedwinkel Intertoys liet ondanks een waarschuwing asbest speelgoed in de schappen van de winkels liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en regionale dagbladen. Het gaat om speelgoedapen van het merk Orp, gevuld met zand die kapot kunnen gaan. In Amerika werden 120.000 Orp-producten teruggeroepen en dat gebeurde ook in andere landen. Maar in Nederlandse winkels werd het speelgoed gewoon verkocht. Na nieuwe vragen van het AD werden de apen vandaag alsnog uit de schappen gehaald. Intertoys heeft beloofd met een algehele terugroepactie te komen. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren, hij stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen een grijze start, maar later klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed.
8: Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Van 11 tot en met 14 juli barst het feest weer los op het Zwarteplein in Ulft. De Oerse Kermis. Zaterdagavond, Q-Music The Party. 4 uur fout. Hoe fouter, hoe beter. Zondag, feest in de tent met huisband Kaliber, Anita Berends en Jorieke Sterke. Maandag, traditioneel vogel- en koningsschieten. Dinsdagmiddag de kindermiddag met Troeftheater. En s'avonds feest met Kaliber en een spetterend gastoptreden van Orgel Joken. Kijk voor het volledige programma op eendrachthulft.nl. De Oerse Kermis. Alle dagen gratis entree. Geen gouden hoer. Kermis. Vier toch in Oer.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Heerle den Hartog.
12: Tijd voor een feestplaat om even je even door. Zo. Om je even eventjes. Even. Door die files heen te slepen. Regio 8. Lekker naar huis.

0: Jody Benal en Kessie Kinnol. Nou, laten we eens eventjes gaan kijken bij de Doetinchemse kaderfeesten. Hoe is de situatie daar, oh? Vraag het even aan Sky. Sky, waar sta je momenteel en met wie sta je vooral?
1: Ja, ik ben nog steeds hier live vanaf de kaderfeesten in Doetinchem. Samen met Julian, als ik het goed zeg.
2: Ja, kleken. Je hebt gelijk, ja.
1: Ik vraag me wel even af, wat ben jij hier op dit moment aan het doen?
2: Wij staan vandaag op bij de City Beach. Bij de City Beach met verschillende scholen. En wij geven vandaag les en begeleiden kinderen om lekker te kunnen bewegen op het zand vandaag. En daar hebben we heel veel plezier en zin in. Ja.
1: En wat doe jij normaal gesproken een beetje in de sport?
2: Zo, nou, ik werk voor Sportidee. En Sportidee zorgt er eigenlijk voor dat iedereen in beweging kan komen op zijn of haar eigen manier. En ik ben voornamelijk bezig met jeugd. Ik ben buursportcoach, ik ben bewegenmakelaar. Dus ik zorg ervoor dat iedereen op zijn manier kan sporten. En ik ben ook bezig met een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor kinderen. Dus ik ben heel veel dingen actief.
1: En eigenlijk een beetje, nu de kaderfeesten een beetje aan de gang zijn, kunnen mensen hier dus een beetje de hele dag een beetje in beweging blijven? Of is het wel, houdt het een keer op?
2: Nou, in principe is voor iedereen wat wils. Hè. We hebben een mooie padelbaan hier staan. We hebben het zandbak klaar liggen met beachvolleybal. En ik hoor dat bedrijven en horeca ook al mee hebben gedaan gisteren. Dus al met al een heel groot feest, denk ik. En iets leuks om weer te mogen organiseren.
1: Ja, en als jij nog één ding zou willen zeggen voor de jongeren die nu aan het luisteren zijn, die een beetje weinig in beweging komen de laatste tijd, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, ik zou zeggen, doe het op je eigen manier. Vind het wat je leuk vindt, waar je plezier uit haalt. En beweeg is toch het allermooiste wat het is. Dus.
0: Ja, precies. Daar sluit ik me ook helemaal bij aan. Gewoon doen wat je leuk vindt. Hè? Want dan heb je helemaal niet door dat je aan het sporten bent. En verlies je zo soms ook nog wel eens gewicht. Maar blijf je vooral, en dat is het meest belangrijk, gezond. Hè? Gezond komt in veel verschillende vormen en maten voor. Dus ben je gezond, ben je goed bezig. Dit is Michael Jackson.

Imani met Where Are You? Ja, dat vroegen heel veel mensen zich af afgelopen weekend. Wat is er gebeurd? Nou, je kent misschien nog wel de bekende Bruno Mars. Hè? Peter Hernandez, echte naam. Maar Bruno Mars die heeft heel veel hits gehad, waaronder ook hier in Nederland. En Bruno, die dacht, weet je wat, ik ga even een paar concerten geven. En dat ga ik doen in de Johan Cruijff Arena, hè, een aantal dagen. De Romantic Tour heet het ook wel. En hij is dus samen met zijn collega Anderson .Paak, waarmee hij dus de duo Silk Sonic heeft gevormd. Heeft hij dus ook nog afgelopen weekend een speciale afterparty georganiseerd. Nou, bij de Jimmy Woo in Amsterdam werd hij officieel gehouden. En de artiest die gaf eerder die avond ook al een concert in de Johan Cruijff Arena. En samen hebben ze dus ongeveer 5 nummers van Silk Sonic te laten horen. Dat laat ook de organisatie weten. Maar een heleboel mensen die zijn er dus niet blij mee geweest. Nee, die hadden dus €300 betaald voor zo'n ticket voor de officiële afterparty. Vervolgens spelen ze maar een paar nummertjes en dan zijn ze alweer weg. Ja, om dan €300 daarvoor uit te tellen, dat is wel, dat is best wel veel geld. De organisatie die heeft dus ook al die negatieve reacties gezien en heeft ook een reactie geplaatst. Ze hebben dus laten weten dat ze het betreuren dat niet alle bezoekers een positieve ervaring hebben overgehouden aan deze bijzondere avond. Volgens de organisatie is vooraf duidelijk gecommuniceerd dat het om een feest ging en dat niet bekend was hoeveel nummers Bruno en Anderson zouden laten horen. Ja, maar dat zou je maar overkomen, joh. Dan denk je van Bruno Mars gaat optreden, tel je €300 voor neer, dan verwacht je ook wel wat. Ja, en als je dan een paar nummertjes krijgt en dan denken ze van jongens, doe je. Ja, dat is wel een beetje bizar. Ja, dan zou je toch even misschien iets anders aan kunnen pakken. Zou ik zeggen. Maar goed, hè. Bruno Mars is wel echt een geweldige artiest. En mega talentvol.

0: Ja, ze zijn niet te breken, die rollende steentjes. Rolling Stones met In the Stars.
1: Het thema trio.
0: Yes, we zijn alweer bij de allerlaatste track van het thema trio. De tijd gaat gigantisch hard. Ik zal nog even kort een herinnering geven over wat nou precies het thema van vandaag is. De situatie rondom FIFA en de Verenigde Staten. Ja, je hebt waarschijnlijk al wel wat nieuwsberichten gelezen over dat Trump een voetje heeft gestoken voor het elftal van de Verenigde Staten zelf. En dat dan bij de FIFA-baas. Ja, dat kan wel enigszins kloppen. Het heeft namelijk allemaal te maken met die eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd waar het dan misging. Dat was dan Bosnië-Herzegovina tegen de Verenigde Staten. Daar is dus een Braziliaanse scheidsrechter geweest. Die heeft dus een Amerikaanse speler een rode kaart gegeven. En vervolgens heeft Trump dus geprobeerd om te fixen dat die rode kaart wordt ingetrokken. Ja, dat mag natuurlijk gewoon niet zomaar. Hè? Ik bedoel, rode kaart wordt altijd terecht gegeven. Tenminste, altijd terecht wil ik dan ook weer niet met 100% zekerheid zeggen. Maar dan zou je toch kunnen zeggen, hè, rode kaart betekent dat iemand zich wel heeft misdragen en dus wordt geschorst voor in ieder geval de volgende wedstrijd. En wie weet ook de volgende wedstrijden. Weet niet precies hoe dat werkt. Rode kaart is dus gegeven, vervolgens weer ingetrokken. En achteraf komen we er dus achter dat dus allemaal te maken heeft gehad met Trump. Ja, Trump die dacht, Verenigde Staten moet wel een beetje goed beeld geven natuurlijk. En een rode kaart, dat kan natuurlijk echt niet. En we moeten dan ook nog tegen België. Dus laten we dan maar eventjes die rode kaart weghalen. Even wit voetje halen bij de baas van FIFA. Dat is dus gelukt. Maar vervolgens was dus het moment dat de Verenigde Staten tegen België moest. En drie keer raden werd gewonnen. België met 4-1. Hoppatee, ingemaakt. Slechte karma voor de Verenigde Staten. En ook zeker voor de president. Ja, dat werkt niet altijd, hè, als je wat probeert te sjoemelen. We moeten doei zeggen tegen de Verenigde Staten. Doei doei, goodbye.
1: Het thema trio.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS International.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Het stroomnet zit vol, ook in de Liemers. En daarom komt er straks een nieuwe ondergrondse verbinding door in totaal 3 gemeenten. Maar de A15 en hoogspanningsmasten tussen Doetinchem en Dodewaard zorgen wel voor flinke uitdagingen. Het doel is de capaciteit van het stroomnet uit te breiden. Dat is belangrijk met het oog op de groeiende vraag en het aanbod. Dat zegt een woordvoerder van Tennet, de netbeheerder. De kabels komen in een druk bezet gebied door de gemeente Duiven, Montferland en Zevenaar. Een persoon op een step is vanmiddag iets voor 12:30 gewond geraakt bij een ongeluk met een auto op de Didamseweg in Beek. De stepper is door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Zowel de auto als de step raakten bij dat ongeluk beschadigd. Ouders van leerlingen van basisschool Dalton IKC Sint Joris in Borculo trekken aan de bel over de verkeersveiligheid bij de kruising Batendijk-Ruurlozeweg. De ouderraad is daarom een petitie gestart. Hun boodschap aan de gemeente Berkelland is duidelijk. Wacht niet tot het een keer echt misgaat. Het kruispunt bij de school wordt door veel ouders als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Vooral tijdens de spits. Een tweede Montferlandse politieke partij is vanaf nu tegen elke vorm van asielopvang. Niet uit principe, maar vanwege ervaringen met het COA en de gemeente. Er zijn al meerdere protesten geweest door voor- en tegenstanders van asielopvang. Ondertussen maakt de gemeente werk van plannen voor maximaal 250 asielzoekers. Dat moet voortaan zonder steun van de grootste oppositiepartij, dat is de partij Helder. Helder zet vraagtekens bij de screening van asielzoekers. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
12: Buiten is het
13: 24 graden.
12: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
13: Ja, daar is hij weer, onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te zeggen, want het is prima weer buiten. Heel veel wind ook.
14: Ja, dat wel. Net als gisteren toch wel behoorlijk wat wind, ja.
13: Maar de echte hitte moet nog komen, hè? Eind deze week.
14: Ja. Nou ja, niet zo warm als de vorige keer. Maar toch, we beginnen met... we kunnen wel zeker stellen dat dit heerlijk ongeveer in de maak is. En dat gaat dan natuurlijk gepaard met temperaturen boven 30 graden. Maar op dit moment komen we daar nog niet aan, want vandaag... was het nog eventjes 27 graden toen de zon er nog wat bij was. Maar die bewolking kreeg weer de overhand. En op dit moment dus die 24 graden. En die wind die neemt vanavond wel verder af. En er zijn ook nog wel een paar opklaringen. En komende nacht is de bewolking weer wat dikker. Ja, en met die noordwestelijke stroming blijft de temperatuur 's nachts ook nog wel op een leuk niveau van rond de 15, 16 graden. Dus daar kunnen we ook goed om slapen. En morgen dan hebben we ook nog in de ochtend wel redelijk wat bewolking. En die bewolking die zal langzaam, net als vandaag, weer verdwijnen. En dan, of helemaal verdwijnen niet, maar dat de zon erdoor komt. En morgenmiddag hebben we afwisseling van wolkenvelden en zonnige periode. En dan zitten we ook rond de 26 graden als maximum temperatuur. Maar vanaf donderdag wordt het toch wel geleidelijk aan anders. Want donderdag wordt de wind al wat meer noordelijk en later ook noordoost. En dan is er wat meer zon, er is drogere lucht, dus minder bewolking. En dan kan de temperatuur al wat hoger uitkomen op 7, 28 graden. En vrijdag dan hebben we te maken met die noordoostenwind die dan zwak tot matig is met flink wat zon erbij. Dan wordt het al ruim 29 graden en misschien al wel 30 op enkele plekken. En in het weekend moet het dan gebeuren. Dan zal het 30 graden of meer worden. En we zitten zo rond de 30, tussen de 30 en de 32 graden in het weekend. Met een wind die dan oost tot noordoost is. En veel zon erbij. En de nachten die koelen nog wel redelijk af. Omdat er nog wat frissere lucht 's nachts is. En niet van die hele hoge temperaturen zoals laatst van 20 graden of meer. Daar blijven we voorlopig dik onder. Dus het nachtelijke uren, het slapen zal best nog wel goed gaan. Ondanks dat overdag wat warmer wordt. En die temperaturen van 30 graden. Begin volgende week nog eventjes, dan zitten we er net iets onder. Maar we zitten veelal wel tussen de 25 en 30 graden, ook na het weekend. Dus de zomer die gaat gewoon door.
13: Kijk, de zomer gaat gewoon door. Ja, ik zat vooral even te genieten van dat het niet meer zo warm wordt in de nacht ook.
14: Ja, dat scheelt wel een slok op de bal. Hij minder chagrijnige mensen.
13: Ja, dat was toch wel de vorige keer wel duidelijk aanwezig. Nou goed, in ieder geval goed om te horen, Gerrit. We gaan het in de gaten houden. Morgen spreken we elkaar gewoon weer rond 5:30.
14: Goed gaan.
13: Goed gaan. Dan nog eventjes de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten, 9 kilometer. Op de N314 Doetinchem richting Zutphen tussen Vierakker en de aansluiting met de N319. Vertraging van 9 minuten, 4 kilometer. En tenslotte nog een file gemeld op de N325 Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.

0: Ja, daar ben ik ook heel goed in. Maar dat gaan we nog even niet doen. In ieder geval de komende paar minuten nog niet. Dan mag Sven weer eventjes het een en ander gaan uitvoeren.
1: Ja, iets met kaderfeesten volgens mij.
0: Iets met kaderfeesten. En de rest gaan we nog horen, volgens mij.
1: Ja, want er zijn nog... dat is tot 10 juli, wou ik zeggen. Ik kwam niet meer uit mijn woorden. Tot 10 juli zijn de kaderfeesten. En Balthazar staat daar live verslag te doen.
0: Ja, precies. En wij gaan ook nog kaarten weggeven voor DJ On The Mail. Dat is op de allerlaatste dag, volgens mij, hè? 10 juli.
1: Ja, 10 juli van 5 tot 12. Dus daar kun je nog kaarten voor winnen.
0: Ja, precies. Ook nog op het allerlaatste moment. Dus mocht je nou nog vrienden hebben die daarheen gaan.
1: Ja, of je buurman, je tante, je oom.
0: Ja, familie, vrienden, collega's. Hè, dat kan natuurlijk ook.
1: Ook gezellig, toch?
0: Gewoon lekker vrijmibootje.
1: Lekker, heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Genieten.
0: Ja. Ga dat gewoon lekker doen bij DJ On The Mail. Dat is toch top?
1: Zeker. Lekkere muziek erbij. Kaderfeesten, helemaal top, toch?
0: Ja, nee, precies. Morgen dan... hoor je nog meer over die kaarten en hoe je ze kan winnen. Dit is DJ Jurgen.

Coldplay and a message. Ja, die heb ik ook wel voor je. Ik ga er vandoor. Ja, dat is wat er gaat gebeuren. Maar wees niet getreurd, want morgen ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met een, met een weggeefactie. Wat het allemaal is, ga je morgen meer over horen. En ook nog een gast in de studio. Ga je morgen ook meer over horen. Dat gezegd hebben, dan wens ik jou een hele fijne avond. En tot morgen.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geef ruimte.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
17: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. Diverse gemeenten die bij het ministerie van Asiel op het matje zijn geroepen omdat ze niet aan de spreidingswet voldoen, melden dat ze hard werken aan opvangplekken. Gemert-Bakel, Sluis en Aalten kampen bijvoorbeeld met procedures die voor vertraging zorgen. Burgemeesters en wethouders van 10 gemeenten moesten bij de minister komen om de opvanglocaties alsnog voor elkaar te krijgen. Volgens Van den Brink voldoen 107 gemeenten op dit moment niet aan hun wettelijke taak. De Britse politicus Nigel Farage heeft op een persconferentie gezegd dat hij zijn parlementszetel opgeeft omdat er onrust over zijn financiën is ontstaan. Maar hij wil de politiek de rug niet toekeren en stelt zich gewoon herkiesbaar. De kiezers mogen dan bepalen of Farage terugkeert. Zijn anti-immigratiepartij Reform UK doet goede zaken en voert op dit moment de peilingen aan. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: 10, 11 en 12 juli is het weer tijd voor het Pleinenfeest op het Prins Klausplein in Dinxperlo. Vrijdag geniet je van een gezellige filmavond. Zaterdag straan je over de zomerbraderie. En zorgt Team Loka voor een spetterende feestavond. En zondag sluit Thomas Berge het weekend muzikaal af. Bekijk de complete line-up op Wat te doen in Dinxperlo. Het Pleinenfeest wordt mede mogelijk gemaakt door alle centrumondernemers van Dinxperlo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Festival Buitengewoon, met fantastische acts, op zondag 11 juli. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: De Doetinchemse Kadefeesten.
1: Daar zijn we weer. Ja, live vanaf de Oude IJssel. De Doetinchemse Kadefeesten. Vrijdag afgetrapt. Geweldig diner. Zaterdag een fantastisch concert met allerlei klassieke toestanden. Zondag de eendjesrace. Gisteren de horecadag. En ik sta nu... Wat is er vanavond, Carola?
2: Er is beachvolleybal bij de Kadefeesten.
1: Beachvolleybal en dat zijn bedrijven, geloof ik, of niet?
2: Ja, klopt. Allemaal bedrijven uit Doetinchem mogen meedoen. En wij namens Pink Vision doen ook weer mee dit jaar.
1: Hoe staan we in de wedstrijd?
2: Ik hoop in ieder geval veel fanatisme om te winnen. Het talent moet nog blijken, maar we gaan ervoor.
1: Oh, je moet nog beginnen?
2: Ja, we gaan nu.
1: Oh, je gaat... Oké. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Pink Vision, wat is dat voor een bedrijf?
2: Wij helpen bedrijven bij alle internationale wet en regelgeving.
1: Blijf dat vooral doen. Lekker knallen met de collega's. Daarna een lekker borreltje drinken. Heel veel plezier vanavond.
2: Dankjewel.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Kanefeesten.
1: Ja, ik ben hier weer live op de Kanefeesten in Doetinchem samen met...
2: Met Manos.
1: En dit is een bedrijfsuitje hier bij de Kanefeesten nu?
2: Nee, ik ben alleen hier met mijn vrouw en de hond.
1: Oh, ik dacht, oké. Wat doe jij dan normaal gesproken?
2: Ik ben dakdekker.
1: Dakdekker. En wat houdt dat in?
2: Dakbedekking, dakpannen, dakreiniging, dat soort dingen allemaal.
1: En mensen zouden die ook kunnen inhuren?
2: Die kunnen mij inhuren, ja. Ja, ik ben ZZP'er.
1: En waar zou dat dan kunnen?
2: In Doetinchem.
1: En je zit hier ook een heerlijk een biertje te drinken, zo te zien?
2: Ja, heerlijk. Het weer is goed, niet te warm. Dus, en we hebben vakantie, dus we nemen het ervan.
1: En wat vind je ervan dat dit de allereerste keer is van de Kanefeesten?
2: Dat mogen ze ieder jaar doen. Prachtig.
3: Ja. Dan komen we zeker weten.
1: Nou, dan gaan wij weer even terug naar de studio.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: De Doetinchemse kadefeesten.
1: Ja, het houdt hier maar niet op bij die kadefeesten. Even voor degene die net de radio aanzetten. Vorige week vrijdag begonnen. Geweldig diner. Zaterdag fantastische muziek. Zondag de eendjesrace. Gisteren een perfecte horecaavond. Het was een bruisend feest hier. En vanavond zijn we weer met ballen bezig. En netjes. Goedenavond Jeroen van Ree.
2: Goedenavond.
3: Hallo.
1: Wat is hier aan de hand?
2: We doen dus de eerste avond van het bedrijven volleybaltoernooi, beachvolleybaltoernooi. Dat gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag doen. Dat doen we nu met 15 teams en dat gaat straks naar 24 teams op donderdag. Dat is dan gecombineerd met een barbecue waar mensen zich op kunnen inschrijven. En dat gaat aanstaande donderdag naar ruim 200 mensen die komen barbecuen.
1: Fantastisch natuurlijk, hè? We gaan allemaal richting de bouwvak, richting de zomervakantie. Dit is natuurlijk de kans ook voor bedrijven om nog eens even met elkaar een beetje lol te maken. Een biertje, een hapje te eten. Dat werkt toch?
2: Ja, dat is ook zo. Je merkt ook gewoon dat bedrijven met een borrel daarvan maken. Een zomerborrel, personeelsborrel, personeelsuitje. Dus dat is gewoon mooi om te zien. En vandaar ook die 200 mensen. Nooit echt gedaan, hè, de City Beach Barbecue, maar ik ben heel benieuwd. Vind het leuk.
1: Het is leuk om weer terug te hebben in Doetinchem.
2: Ja, zeker. Het is wel een
1: En dan ook zo succesvol gelijk, dus ik ga jou verder niet opvallen. Je wordt wel erg bruin, moet ik eerlijk zeggen. Je stem wordt wat lager, maar ja. Je gaat vrijdag redden, toch?
2: Vrijdag gaan we DJ on the Mill, dat ga ik zeker redden. Wat is er gezegd?
1: Succes.
2: Dankjewel.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met de extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letschert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in Ankara opnieuw gezegd teleurgesteld te zijn in de houding van de bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Toen Trump aankwam in het paleis van president Erdogan, zei hij dat hij het gebrek aan steun nog niet vergeten is, maar dat het een test was en hij ze eigenlijk niet nodig had. Veel Europese landen wilden buiten de oorlog blijven en gaven Amerika bijvoorbeeld geen toestemming om hun vliegvelden te gebruiken. In Limburg geven 26 van de 31 gemeenten geen vergunningen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Het vuurwerkverbod in Nederland gaat op 1 augustus in, maar stichtingen en verenigingen kunnen ontheffingen aanvragen, maar in bijna heel Limburg kunnen ze dat dus wel vergeten. Het gaat onder andere om de gemeenten Heerlen, Roermond en Maastricht, die zeggen dat er te weinig politie beschikbaar is. En omdat Limburg tussen België en Duitsland ligt, waar vuurwerk wel gewoon te koop is, denken ze dat inwoners het toch gaan kopen en afsteken. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Wow. Wow.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
15: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: Ja, we zijn nog steeds live op de kanefeesten in Doetinchem samen met...
1: Jurgen van Tea Time in Doetinchem.
0: Ja, want jij bent hier samen met je bedrijf aan het volleyballen?
1: Ja, klopt. Wij zijn als Tea Time vertegenwoordigd tijdens de kanefeesten. Ik vind het natuurlijk hartstikke leuk initiatief, hè, deze week weer vol met activiteit in Doetinchem. En dan mogen we natuurlijk als Tea Time mensen eigenlijk niet bij ontbreken. Dus vandaar hebben wij een hartstikke leuk team. We hebben lengte, we hebben breedte, jong, oud. Dus we hebben eigenlijk alle facetten van het spelletje in huis.
0: En sta je een beetje voor in het volleyballen of gaat het niet zo heel erg lekker?
1: Nou, ik moet je net zeggen, we moesten een beetje inkomen. Het eerste potje hebben we gewonnen, Sky. Dus we lopen mooi op schema, denk ik.
0: Heerlijk, heerlijk. En mogen ze hier ook nog wat drinken of houden ze het een beetje droog eens uit?
1: Nou, ik moet je zeggen, wij zijn best wel fanatiek. Dus wij doen gewoon na de wedstrijd doen we lekker een biertje drinken. En dat is wel goed, hè, voor je speech. Ook daar blijf je een beetje soepel bij, hè?
0: Lekker, lekker, lekker. Ja, hier staan nog meer iemand. Doe jij ook mee?
2: Ja, ik werk bij Jurgen en ik mag ook meedoen, ja.
0: Ah, zeker. Jij werkt erbij en zit jij ook in het voetbalteam dan?
2: Nee, is dit niet in het voetbalteam? Wel in het volleybalteam.
0: Oh nee, ik zei volleybalteam, zei ik toch?
2: Ja,
0: Doe je mee dan?
2: Ja, ik doe mee, ja.
0: Ben je een beetje goed?
2: Ik ben de topscorer, ja.
0: Nou, zeker. Dan gaan wij... dat is handig dat ik dan zo even...
2: Ja, ik ben de topscorer.
0: Lekker, lekker, lekker. Nou, ik ben benieuwd.
3: Check doetinchemsekadefeesten.nl.

0: de Doetinchemse kaderfeesten.
1: We zijn hier bij de kaderfeesten. Het is al dagen bezig. Naast mij zit Jeremy van Gaaf Werk. Waarom doe jij mee?
2: Ja, waarom doe ik mee? Ik werk bij Gaaf Werk. We zijn een zorginstelling voor LVB. En ja, wij vinden het hartstikke leuk om een teamgevoel te creëren. En daar helpt kaderfeesten een stukje bij mee.
1: Hoe ervaar jij de kaderfeesten?
2: Ja, tot zover. Het is net begonnen, maar het is superleuk. Je ontmoet andere mensen. Lekker fanatiek met het team bezig. En ja, eigenlijk positief.
1: En jij doet mee met handballen, volleyballen of iets?
2: Ja, nee, volleyball. Ik heb de sportopleiding gedaan en dit sluit er mooi bij aan. Dus hartstikke leuk.
1: Liggen jullie goed in de pool?
2: Nou, de eerste wedstrijd is niet zo heel best gegaan. Maar het wordt er niet minder leuk om.
1: Heel erg bedankt en heel veel succes met het slaan van de bal.
2: Super, dankjewel.
0: Check doetinchemsekaderfeesten.nl.

0: De Doetinchemse Kanefeesten.
1: Ja, we zijn weer live vanaf de Kanefeesten in Doetinchem. Ja, ik sta hier samen met...
2: Bente van Pinchos.
1: Ja, zeker weten. En het is het eerste jaar van de Kanefeesten. Wat vind je er tot nu toe van?
2: Ja, fantastisch. We hebben natuurlijk gisteren hier ook horecadag gehad. Dus combinatie van sport en natuurlijk de horeca zelf. Ja, het is gewoon super mooi wat Doetinchem de laatste tijd allemaal organiseert. Ja, heel leuk.
1: Is het ook een beetje druk hier dan? Of,
2: Ja, ik moet zeggen dat er best wel veel opkomst is. Gisteren, vandaag. Iedereen is super enthousiast en natuurlijk leuk en actief bezig.
1: Stel je nou voor dat er volgend jaar weer Kanefeesten komt. Staan jullie er dan een keer weer bij? Of,
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk dat ik ook ervoor zorg dat ik ook een paar keer aan de andere kant van de bar sta. Dus niet alleen maar erachter. Het is gewoon ontzettend gezellig. Dus dat hoop ik wel.
1: Kijk, top. En ben je zelf ook nog een beetje gewoon lekker inderdaad aan het feesten hier met vriendinnen of met vrienden?
2: Ja, gisteren hebben we het allemaal fantastisch gezellig gehad. Dus ik denk dat wij vanavond lekker afsluiten met zelf een potje volleybal. Of eten op padellen. Maar ja, zeker.
1: Kijk, als jij nou aan het luisteren bent als luisteraar en je denkt van ik vind het ook wel leuk. Kom dan zo snel mogelijk naar Doetinchem, naar de Kanefeesten.
0: Check doetinchemsekanefeesten.nl.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Doetinchemse kaderfeesten.
1: Ja, de Doetinchemse kaderfeesten, die duren nog tot vrijdag. Wil je informatie wat hier nou precies allemaal gebeurt? Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Ga dan naar www.doetinchemsekaderfeesten.nl. Ga even hier polsen. Goedenavond, dames. Hoe gaan we? Zitten we goed in de wedstrijd?
2: Ik denk het wel.
1: Vertel, welk team ben je?
2: Team Schelbouw.
1: Wat is dat, Schelbouw?
2: Schelp-aannemersbedrijf.
1: Oh, oké. Okay. En ja, je ziet je collega's heel anders nu, hè?
2: Ja, het zijn vrienden en mijn vriend doen mee, dus...
1: Het is samen uit, samen thuis in de bouw.
2: Zeker.
1: En dat is ook bij het bedrijf zo?
2: Ja, absoluut.
1: Waar zit jullie bedrijf?
2: In Doesburg.
1: Hey, en waarom kom je helemaal vanuit Doesburg naar hier om dit te gaan doen?
2: Ze hebben een aantal jaar geleden ook al meegedaan met City Beach. En mijn vriend zit ook in de organisatie hiervan, dus vandaar dat hij meedoet.
1: Korte lijnen.
2: Ja.
1: En vooral lol maken, hè? Zomervakantie komt eraan, gaat het bedrijf dicht of blijven jullie gewoon open?
2: Sorry?
1: Zijn jullie dicht tijdens de zomervakantie of open?
2: We gaan gewoon door.
1: Gewoon door. Goed. Ja. Nou, dankjewel. Heel veel plezier en vooral veel lol.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Check doetinchemsekaderfeesten.nl.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl. Of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie, met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. Atleten uit Rusland mogen weer meedoen aan teamsporten en zich proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Vanuit Lausanne laat het IOC weten dat de schorsing van het Russisch Olympisch Comité is opgeheven. Als Russische atleten weer aan internationale wedstrijden mee willen doen, moeten ze wel eerst de benodigde dopingcontroles toestaan. Er is door het IOC nog niet besloten over een mogelijke terugkeer van de Russische vlag en het volkslied bij wedstrijden. Na een Oekraïense aanval met drones die gisteren plaatsvond, ligt het werk in de olieraffinaderij in het Russische Omsk stil, dat meldt persbureau Reuters. Installaties bij de grootste raffinaderij van het land zijn door de aanval beschadigd. Door de stillegging worden de brandstoftekorten in Rusland alleen maar groter. In Omsk werd voornamelijk benzine gemaakt. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïense grens. Gazprom Neft, eigenaar van de raffinaderij, heeft nog niet gereageerd. Het kabinet gaat mbo-scholen aan de randen van Nederland meer geld geven, zodat ze open kunnen blijven. Het aantal mbo-studenten daalt al jaren en de verwachting is dat die daling in sommige regio's tot 2040 25% zal zijn. Bij zo'n 10 mbo-scholen die betaald krijgen per leerling leidt dat tot mogelijke sluiting. Onderwijsminister Letchert zegt dat de scholen in de krimpregio's blijven bestaan. Ze moeten er niet aan denken dat studenten wegtrekken en door gebrek aan onderwijs nooit meer terugkomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
14: Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Amsterdamse kadefeesten.
1: We hebben niet veel tijd, maar ze staan hier in vol oranje op de kadefeesten met 1 minuut. Welkom.
2: Hoi.
1: Wat gaan jullie zo doen?
2: Wij gaan winnen, denk ik.
1: Heb je...
3: Volleyballen gaan we doen.
1: Volleyballen. Zijn jullie spannend? Wat is jullie strategie?
3: Onze strategie is punten maken, smashen, overspelen en 0 punten tegenkrijgen.
1: Wat is je favoriete techniek?
4: Favoriete techniek? Nou, ik denk gewoon bij net staan. Net aantikken, klein tikje eroverheen. En dat is gewoon gratis punten is dat. Gratis punten.
1: En hoe is jullie beleving?
5: Ja, geweldig, geweldig. Ja. Mooie plek om het volleyballen.
1: Is jullie eerste keer?
5: Eerste keer, maar we moeten spelen.
1: Hey. Heel veel succes!
5: Ja, dankjewel.
0: Check Doetinchemse Kadefeesten.nl.

0: kadefeesten.
1: Jawel, we zijn nog steeds hier live vanaf de kadefeesten in Doetinchem. Samen met...
2: Robin.
1: En jij hebt een eigen bedrijf. Hoe heet die?
2: Schelwal.
1: En wat doe je daar precies?
2: Ik timmer bij mensen aan huis, in huis. En allemaal klussen, allemaal rondom het huis.
1: Oh, lekker, lekker. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan kun je daar lekker naar op zoek. Jij bent hier ook lekker aan het trefballen?
2: Ja, ja, met al vrienden hebben we een team bij elkaar gesprokkeld en dan zijn we nog leuk aan het spelen.
1: Gaat het een beetje lekker of denk je toch... Mwah?
2: Eén keer verloren, één keer gewonnen, dus gaat nog goed.
1: Oh, er gaat dus wel een lekker biertje in straks? Of,
2: dat gaat wel goed komen, ja. Dat komt wel goed.
1: Nou, mooi, mooi, mooi. Ik hoop dat je nog een hele mooie avond hebt. En dan gaan wij weer lekker terug naar de studio, denk ik.
0: Check doetinchemsekadefeesten.nl.
3: Ik neem waar.

0: kaderfeesten.
1: We zijn hier op de kaderfeesten bij Noël van Latin America Food Bar. Met heel veel houten lepels, of plastic lepels en vorkies. Ja. Vertel.
2: Ja, we hebben hier een tentje opgezet met streetfood gerechtjes voor de sporters van vandaag. Waaronder een rap carpaccio, torpedo garnalen, crispy chicken, loaded fries met truffel parmezaan. We hebben met pulled pork. Dus ja, eigenlijk van alles lekkers.
1: Wat is jouw favoriete gerecht?
2: Mijn favoriete gerecht zijn wel, ik denk, ja, is dat wel de beef tataki. Ja.
1: En wat komt er allemaal bij kijken om zo'n tent op te zetten?
2: Ja, dat begint 's morgens al, hè. Alle spullen bij elkaar halen, het eten voorbereiden. Dat doen wij eigenlijk op de zaken zelf. En dan nemen we alles mee naartoe en dan richten we het in.
1: We hebben nou heel erg mooi weer, maar wat nou als het zomaar gaat regenen?
2: Ja, dan hebben wij op zich nog niet zo'n probleem, want wij staan droog. Maar de mensen en de sporters, die hebben er dan wel meer moeite mee, want ja, die worden nat.
1: En zijn er nog dingen die jij vandaag wil doen?
2: Wat zei je?
1: Zijn er nog dingen die je vandaag wil doen?
2: Ja, lekker koken voor de mensen. Ja.
1: Okay. Heel erg bedankt, Noël. En heel veel succes in de keuken.
2: Dankjewel.
3: Einde oefening. Nog lang geen laatste ronde. Maar hey, wij gaan er van tussen. We gaan zelf ook lekker wat drinken. De kaderfeesten gaan nog even door. Kom gerust er langs. Wil je weten wat er morgen allemaal te beleven is? Kijk op www.doetinchemsekaderfeesten.nl. En hey, er zijn nog kaarten voor DJ on the Mail voor vrijdagavond. Allemaal een fijne avond. Sven, bedankt voor de techniek. En tot morgen.
4: Check doetinchemsekaderfeesten.nl.

0: Hallo Dido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn twee mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om twee vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. Regerend wereldkampioen voetbal Argentinië heeft op het nippertje de kwartfinales van het WK bereikt door met 3-2 te winnen van Egypte. Tot de 79ste minuut stond het 0-2 voor Egypte en aan het begin van de wedstrijd miste Messi een penalty. In de laatste 11 minuten scoorde Argentinië 3 keer, waarvan 1 keer door Messi en kan Egypte naar huis. In de kwartfinales treft Argentinië Zwitserland of Colombia. 11 Europese NAVO-lidstaten investeren te weinig in defensie met als hekkensluiter Albanië dat dit jaar slechts 1,48% van het bruto binnenlands product investeert. De afspraak is dat de bondgenoten 3,5% van de omvang van de economie besteden aan de krijgsmacht. Deadline hiervoor is 2035, maar tijdens de NAVO-top die nu gehouden wordt in Ankara moeten de 32 landen aantonen dat ze op de goede weg zijn. Ons land geeft dit jaar 2,58% uit aan defensie, is de verwachting. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First minute deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. In de Portugese hoofdstad Lissabon zijn 2 mensen omgekomen bij een busongeluk toen de chauffeur door onbekende reden de macht over het stuur verloor. Het gaat om 2 vrouwen tussen de 30 en 40 jaar die op de bus stonden te wachten. Het ongeval gebeurde in een tunnel vlakbij een station waar een bushalte is. Ook raakten 22 mensen gewond, vooral passagiers die bij de halte wilden uitstappen. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: besparen.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. In het centrum van Manhattan staat een wolkenkrabber van 37 verdiepingen op instorten. Een groot gebied eromheen is afgezet en gebouwen zijn ontruimd. Het was een kantoorgebouw, maar werd omgebouwd naar appartementencomplex. Tijdens werkzaamheden zagen bouwvakkers dat meerdere stalen kolommen het dreigden te begeven. Er is inmiddels een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars. Er zouden graafwerkzaamheden zijn gedaan waar geen toestemming voor was. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Het ritme.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is €20.000 cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van €4 miljoen kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar. Ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.